0: in de buurt. Roulette FM.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een museum in het noordwesten van Frankrijk is vermoedelijk voor enkele miljoenen aan juwelen gestolen. Dat meldde Franse media. De dader of daders zouden op de vroege ochtend zijn binnengekomen via een nooddeur. Er gingen toen meerdere alarmen af, maar de inbraak werd pas later ontdekt. Volgens de burgemeester van de stad is de schade mogelijk aanzienlijk. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 2.000 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen vandaag in die regio, op zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat wel door, maar dan zonder publiek. Het Witte Huis heeft een kritisch rapport gepubliceerd over het prestigieuze Smithsonian Instituut. De conclusie is dat radicale activisten daar de leiding hebben. Ze zouden in tentoonstellingen te veel aandacht hebben voor de schaduwkanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig voor de positieve kanten. Het Smithsonian is een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van Washington. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. Dat meldt zijn vrouw aan Omroep Gelderland. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij Toontje Lager. Samen scoorden ze hits als Zoveel te doen, Net als in de film en Stiekem gedanst. Gerard de Braconnier was 70 jaar. Het weer, vooral in het noordoosten, kans op regen. Het is een graad of 17. Overdag een mix van zon, wolken bij 19 graden langs de kust tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu. Nachtmix.

Wanneer ik wegga, kijk ik even achterom en sta ik stil bij wat er schuil gaat achter het raam bij het balkon. Alles dat mijn hart zo lief is, waar het allemaal om draait, dat mij het beste.

0: Alleen hier hoor je alles.
1: Alleen hier hoor je alles.
2: Uit je eigen regio.
1: Roulette FM.

0: Roulette FM.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 8 mensen gewond geraakt, melden Oekraïnse media. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Een paar uur eerder plaatste de Oekraïnse president Zelensky een bericht op sociale media. En daarin waarschuwde hij al voor nieuwe Russische aanvallen. Woensdag ontmoeten Zelensky en de Amerikaanse president Trump elkaar in Turkije. En die ontmoeting maakt deel uit van een hernieuwde poging om een einde te maken aan de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Bij een museum in het noordwesten van Frankrijk is vermoedelijk voor enkele miljoenen aan juwelen gestolen. Dat melden Franse media. De dader of daders zouden op de vroege ochtend zondag zijn binnengekomen via een nooddeur. Er gingen wel meerdere alarmen af, maar de inbraak werd pas later ontdekt door een schoonmaker. Volgens de burgemeester van de stad waar het museum staat is de schade mogelijk aanzienlijk. De Amerikaanse president Trump heeft met FIFA-baas Infantino gebeld over de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun op het WK. Dat melden meerdere media. Balogun werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst. Maar gisteren werd dat besluit door de FIFA teruggedraaid. Dat betekent dat Balogun morgen nacht toch mee kan doen aan het WK-duel tegen België. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over dat besluit en onderzoekt verdere stappen. De A16 tussen Zwijndrecht en Dordrecht was gisteren eventjes afgesloten vanwege een loslopende hond. Het dier rende de Drechttunnel in. Agenten kregen de hond met moeite te pakken, maar met hulp van automobilisten werd het dier toegevangen. De hond is teruggebracht naar de eigenaar. Op welke manier de hond op de A16 is beland, is niet duidelijk. Het weer in het noordoosten bewolkt met regen bij een graad of 17. Komende dag een mix van zon en wolken bij 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bilt is dit Roulette FM. Met nu. Nachtmix.

0: Roulette FM.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 4 mensen omgekomen. 18 anderen raakten gewond, melden Oekraïnse media. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Een paar uur eerder plaatste de Oekraïnse president Zelensky een bericht op sociale media, waarin hij al waarschuwde voor nieuwe Russische aanvallen. Woensdag ontmoeten Zelensky en de Amerikaanse president Trump elkaar in Turkije. En die ontmoeting maakt deel uit van een hernieuwde poging om een einde te maken aan de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Verschillende websites die verboden designerdrugs verkopen zijn weer online. Dat blijkt uit onderzoek van Investico in samenwerking met Poont en De Groene Amsterdammer. Eerder werden tientallen sites offline gehaald, maar 8 van die sites blijken nu weer bereikbaar. Daarop worden verboden designerdrugs zoals 2-MMC en synthetische kalmeringsmiddelen aangeboden. De sites verplaatsen zichzelf naar het buitenland, waardoor het voor de Nederlandse autoriteiten lastig is om er iets tegen te doen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Het aantal gewonden staat op 16.000. Door de 2 bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. Dat meldt zijn vrouw aan Omroep Gelderland. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij Toontje Lager. Samen scoorden ze hits als Zoveel te doen, Net als in de film en Stiekem gedanst. Gerard de Braconnier was 70 jaar. Het weer, in het noorden nog een enkele bui. Verder droog bij een graad of 16. Overdag een mix van zon en wolken bij maximaal 29 graden.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu Nachtmix.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
0: In de buurt. Roulette FM.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 8 mensen omgekomen. Enkele tientallen anderen raakten gewond, melden Oekraïnse media. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Een paar uur daarvoor plaatste de Oekraïnse president Zelensky een bericht op sociale media, waarin hij al waarschuwde voor nieuwe Russische aanvallen. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert daar pas na de zomer over, maar verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om daarop te wachten. De nieuwe regels gaan daarom over 2 weken in. Naar schatting leven er in Nederland zo'n 14 wolvenroedels. Verschillende websites die verboden designerdrugs verkopen staan weer online, blijkt uit onderzoek van Investico in samenwerking met Poont en De Groene Amsterdammer. Eerder werden tientallen sites offline gehaald, maar 8 van die sites blijken nu weer bereikbaar. Daarop worden verboden designerdrugs zoals 2-MMC en synthetische kalmeringsmiddelen aangeboden. De sites verplaatsen zichzelf naar het buitenland, waardoor het voor de Nederlandse autoriteiten lastig is om er iets tegen te doen. Op het WK voetbal heeft Engeland zich geplaatst voor de kwartfinales. In een spannende wedstrijd wonnen de Engelsen met 3-2 van Mexico. Engeland speelde in Mexico-stad ruim een half uur met 10 man, maar wist toch nog te scoren in een penalty. In de kwartfinale neemt Engeland het op tegen Noorwegen. Dat land won eerder vannacht met 2-1 van Brazilië. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op een bui. Vanmiddag geregeld zon en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Vanuit de Bilt is dit
0: Roulette FM.
6: Straks opstaan en gaan. Nu tot 7 uur nachtmix.

0: Colette FM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 8 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en onder meer winkels zijn getroffen. Gitarist en songwriter Gerard de Braconnier is overleden. Hij zat van 1978 tot 1983 bij de Wageningse band Toontje Lager. Samen scoorden ze hits als Zoveel te doen, net als in de film en Stiekem gedanst. Gerard de Braconnier was 70 jaar. Engeland heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Engelsen wonnen met 3-2 van Mexico. In de kwartfinale neemt Engeland het op tegen Noorwegen. Dat land won met 2-1 van Brazilië. Het weer vandaag geregeld zon bij 19 graden langs de kust tot 29 in het zuiden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Altijd in de buurt. Roulette FM.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. De arbeidsinspectie is een onderzoek gestart naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak, is er sprake van intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik.
8: Het wordt eigenlijk een afrekencultuur genoemd. Dus op het moment dat mensen van buiten of dat klagen bij een leidinggevende, ja, dat ze dat later wel weer een keer terug gaan krijgen. En dat uiteindelijk de schuld bij hen neer wordt gelegd en niet bij de leidinggevende over wie die klacht loopt.
7: Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar meer dan 100 meldingen binnengekomen. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om daarop te wachten. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 9 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Kort daarvoor had de Oekraïnse president Zelensky al gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Engeland heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Engelsen wonnen met 3-2 van Mexico. Het was een spannende wedstrijd. Beide ploegen kregen veel kansen en Engeland speelde ruim een half uur met 10 man. Aanvoerder Kane had geen stem meer over na de winst.
9: It was one of those days that the ref gave a lot against us. In the end it didn't matter, so yeah, I'm happy.
10: What can the England fans look forward to now?
9: Well, just look at them here. Incredible. Unbelievable support.
7: Ja, en in die kwartfinale neemt Engeland het op tegen Noorwegen, dat eerder vannacht won van Brazilië. Het weer op de meeste plaatsen nog bewolkt. Vooral in het noordoosten kan ook wat regen vallen. Vanmiddag een afwisseling van zon en wolken. De temperaturen lopen dan flink uiteen. Het wordt 19 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land staan 10 files. De meeste leveren ongeveer 5 minuten vertraging op. De uitzondering is de A28 van Utrecht naar Amersfoort. Daar loopt het vast door een ongeluk. Tussen Soesterberg en Leuze-Zuid staat 4 kilometer. Je bent 20 minuten extra kwijt. De linker rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Vanuit de beeld is dit
13: Roulette FM.
14: Straks krachtvoer. Nu tot 9 uur opstaan en gaan.

0: Roulette FM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Gemeenten en provincies mogen deze zomer al probleemwolven afschieten bij incidenten. Staatssecretaris Erkens vindt de situatie met probleemwolven verergerd en vindt daarom dat er eerder ingegrepen moet worden. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 9 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Er zouden een wooncomplex en winkels zijn geraakt. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. Dat meldt zijn vrouw aan Omroep Gelderland. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij Toontje Lager. Het weer bewolkt, later meer zon en 19 graden in het noorden tot 29 in het zuiden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je 5 minuten vertraging op de A1 Amsterdam tussen Amersfoort-West en Soest. A12 Arnhem-Utrecht tussen Veenendaal-West en Maren ook 5 minuten extra. En dat geldt ook voor de A28 naar Utrecht bij Den Dolder. Dan de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein is het op onthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Uiterlijke opzichtdatum, gisteren.
7: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
6: Klinkt goed.
7: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 9 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Kort daarvoor had de Oekraïnse president Zelensky al gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Staatssecretaris Erkens versoepelt de regels rond het afschieten van probleemwolven. Als wolven mensen aanvallen, agressief zijn of meerdere keren vee aanvallen, kan er een vergunning komen voor afschieten. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar staatssecretaris Erkens vindt dat langer wachten niet verantwoord is. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk moeten hun huizen uit vanwege een natuurbrand. De brand woedt in de regio Pyrénées-Orientaal. Het blussen daar is lastig, zegt correspondent Saskia Houtuin.
11: Het is een beetje bergachtig daar, moeilijk begaanbaar gebied. En daarnaast zijn de weersomstandigheden heel slecht. In de zin dat het heel warm en droog is in het gebied door de hittegolven van de afgelopen tijd. En er ook nog eens een vrij harde wind waait.
10: De renners van de Tour de France finishen vandaag in dezelfde regio. Zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De etappe gaat door, maar zonder publiek en zonder reclamekaravaan. De arbeidsinspectie heeft onderzoek gedaan naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak, is er sprake van intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. Het lijkt onderdeel van de cultuur van de school, zegt deze verslaggever van Omroep West.
12: Op het moment dat mensen eigenlijk nieuwe leidinggevende worden, doorstromen, dat ze eigenlijk het gedrag van hun voorgangers over lijken te nemen, dat het zo institutioneel is en dat het ook niet beperkt is tot 1 of 2 afdelingen of faculteiten van de hogeschool, maar dat echt wel onderwijsbreed is.
10: Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar tijd meer dan 100 meldingen binnengekomen. Het weer op veel plaatsen nog bewolkt. Vooral in het noordoosten kan ook wat regen vallen. Vanmiddag een afwisseling van zon en wolken. De temperatuur loopt dan flink uiteen. Het wordt 19 graden in het noorden tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je 5 minuten vertraging op de A1 naar Amsterdam tussen Amersfoort-West en Soest. De A12 vanuit Arnhem naar Utrecht tussen Oosterbeek en Maarsbergen 10 minuten extra. En de A27 naar Almere tussen Hilversum en Almere Haven doe je er een half uur langer over. A50 van Arnhem naar Os tussen Knoopend Valburg en Ravenstein een kwartier vertraging. En op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Knoopend Hattemerbroek doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
14: Vanuit de Bilt is dit
15: Roulette FM.
14: Straks krachtvoer. Nu tot 9 uur opstaan en gaan.

0: Roulette FM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De nieuwe regels gaan over 2 weken in. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 9 mensen gedood en 46 mensen gewond geraakt. Een flatgebouw in Kiev is deels verwoest. Na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is het dodental verder opgelopen tot ruim 3300. Het aantal gewonden staat op ruim 16.000. Door 2 bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Het weer eerst bewolkt, later meer zon en 19 tot 29 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land vooral vertraging op de A50 en op de N50. A50 van Arnhem naar Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, 10 minuten vertraging. En op de N50 vanuit Emmeloord naar Zwolle, tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek, doe je er ook 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app? Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
10: Vakantie!
9: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
11: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 11 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. De schade is groot, zegt journalist Michiel Driebergen vanuit Oekraïne.
12: Hele hoge flats van 20 of meer verdiepingen. Ja, die worden dan halverwege geraakt. En dan is het dus afwachten hoeveel slachtoffers er zijn. Er wordt onder het puin gezocht. En ook zitten er heel veel mensen dus eigenlijk opgesloten in die hoger gelegen verdieping. Heel angstwekkende aanval dit.
11: Kort voor die aanval had de Oekraïnse president Zelensky al gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Staatssecretaris Erkens versoepelt de regels rond het afschieten van probleemwolven. Als wolven mensen aanvallen, agressief zijn of meerdere keren vee aanvallen, kan er een vergunning komen voor afschieten. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar de staatssecretaris vindt dat langer wachten niet verantwoord is. Een krachtige orkaan heeft het eiland Rota in de Stille Oceaan vol getroffen. Rota is onderdeel van een eilandengroep dat bij de VS hoort. Er zouden windsnelheden van meer dan 240 km per uur zijn gemeten. Er zou veel schade zijn, maar hoe groot die schade precies is, is niet duidelijk. Ook is nog niets bekend over slachtoffers. De Australische premier Albanese heeft excuses aangeboden voor een opmerking in een podcast. Daarin werd hem gevraagd wie hij zou trouwen, daten of doen. De premier moest uit 3 namen kiezen en koos voor zangeres Kylie Minogue. Albanese reageerde eerst terughoudend.
13: I've just got married, I'm only 6 months in.
14: But if it goes tits up, let's just pretend.
13: Oh, Kylie, clearly.
14: You'd marry Kylie and Shagger and Data?
13: All of the above.
14: All right, it's a triple.
13: She's terrific.
14: All right, that's fair.
11: Australische parlementariërs noemden de opmerking respectloos, gênant en premier onwaardig. Het weer op de meeste plaatsen bewolkt, maar in het noordoosten kans op wat regen. Later wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt van noord naar zuid 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Dit is Dennis Mooij van de ANWB.
10: In het midden van het land heb je 10 minuten vertraging op de A27 naar Almere tussen Hilversum en Huizen. Het rijdt langzaam over 4 kilometer. Ook 10 minuten extra ben je kwijt op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein. En op de N50 van Emmeloord naar Zwolle tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek doe je er ook 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
15: Vanuit de Bilt is dit
16: Roulette FM.
15: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: Lunette FM, regio nieuws.
1: Het COA heeft het gemeentebestuur van De Bilt officieel gevraagd om mee te werken aan een noodopvang voor vluchtelingen op het berg- en bosterrein. In het pand aan de professor Bronkhorstlaan in Bilthoven wil het COA op korte termijn 100 vluchtelingen opvangen. Omwonenden zien een AZC van die omvang niet zitten. Zij lieten eerder dit jaar een veiligheidsonderzoek uitvoeren. De gemeente noemde het rapport onzorgvuldig en onvolledig. Inmiddels is de gemeente een participatietraject gestart waarin omwonenden en andere belanghebbenden hun zegje kunnen doen. Het gemeentebestuur zegt binnenkort in gesprek te gaan met het COA. De gemeenteraad moet daarna nog een officieel besluit over de opvang nemen. Eduardo Verwij uit groep 6 van basisschool De Beurthonk is gekozen als nieuwe kinderburgemeester van Bunnik. Tijdens de les is hij verrast door burgemeester Ruud van Bennekom, die ook voor de hele klas taart had meegenomen. De jury heeft allerlei filmpjes bekeken die zijn ingestuurd door kinderen die kinderburgemeester wilden worden. Uiteindelijk is Eduardo uit Odijk gekozen omdat de ideeën die hij heeft belangrijk zijn voor alle kinderen. Eduardo wil mensen die zich een beetje buitengesloten voelen laten weten dat ze er ook bij horen. Burgemeester van Bennekom roemde niet alleen zijn speerpunten. Eduardo zal ook alle ideeën van de vorige kinderburgemeesters meenemen. Vertegenwoordigers van de stichting Donorfiets hebben vrijdag kleurrijke kinderfietsen overgedragen aan het AZC Zeist. Die middag zijn ook meteen de eerste rondjes op de fietsen gemaakt. De kinderfietsen zijn de afgelopen periode ingezameld en opgeknapt door de stichting. De kinderen in het AZC kunnen nu wennen aan deze typische Nederlandse manier van voortbewegen. De stichting Donorfiets is actief in Oudewater en Zeist. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt knappen de fietsen op voor mensen met een inkomen onder het minimum.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
10: Altijd in de buurt. Roulette FM.
11: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het dodental van de Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 11. Tientallen mensen raakten gewond en allerlei woongebouwen zijn beschadigd. Mogelijk liggen er nog mensen onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht heeft Rusland 68 raketten en 351 drones ingezet. Een groot deel daarvan kon worden uitgeschakeld. Het gaat om de tweede aanval in korte tijd. Donderdag kwamen nog 30 mensen om bij aanvallen op Kiev. De arbeidsinspectie heeft onderzoek gedaan naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak is er sprake van intimidatie, pesterij en machtsmisbruik. Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar meer dan 100 meldingen binnengekomen. In de Indonesische stad Yogyakarta zijn 27 mensen opgepakt in een grote zaak rond kindermishandeling en verwaarlozing bij een crash. De zaak kwam aan het licht nadat een voormalig medewerker van de kinderopvang aangifte had gedaan. Na een inval trof de politie tientallen kinderen aan met vastgebonden handen en voeten. Sommigen zaten vast aan deuren en hadden verwondingen. Meerdere kinderen zijn inmiddels gehoord. De politie vermoedt dat de crash veel meer kinderen had aangenomen dan het personeel aankon. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel. En verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om erop te wachten. De nieuwe regels gaan daarom over 2 weken in. Naar schatting leven er in Nederland zo'n 14 wolvenroedels. Het weer geleidelijk op steeds meer plaatsen zon. Alleen in het noorden blijft het bewolkt. Het wordt 20 tot 28 graden. Morgen opnieuw in het noorden bewolkt, in het zuiden zonnig. En dan ook weer maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je nog 10 minuten vertraging op de A50 van Arnhem naar Os tussen Knoopert Valburg en Ravenstein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Vanuit de Bilt is dit
14: Roulette FM.
13: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: Roulette FM, regio nieuws.
1: De Voorveldse polder kan verder ontwikkeld worden als natuurgebied. De Biltse gemeenteraad heeft de plannen voor natuurontwikkeling goedgekeurd. Het gebied tussen de Biltse Rading, Park Arenberg en de Utrechtse Weg heeft nu nog een agrarische functie. Door de nieuwe afspraken kan dit deel van de Voorveldse polder worden ingericht als natuur. Ook is er aandacht voor het behoud en herstel van cultuurhistorische elementen zoals het centenlaantje. In het plan is ruimte voor de aanleg van een voedselbos. Daarvoor is nog wel aanvullend bodemonderzoek nodig. Volgens de gemeente draagt de natuurontwikkeling bij aan de versterking van de groene ruimte rond de Bilt. Wijk bij Duurstede heeft een nieuwe coalitie. Samenwerkt Oprechte Burgerbelangen en VVD vormen met burgemeester Petra Doornenbal voor de komende 4 jaar het college. Het coalitieakkoord is vrijdagmiddag ondertekend in aanwezigheid van de 3 kandidaatwethouders Freddy Scherpenzeel, Wil Kosterman en Marco Mut. Zij zullen over 2 weken worden beëdigd. De nieuwe coalitie moet de komende periode de rust in de wijkse politiek terugbrengen. Na het vertrek van wethouders en 3 burgemeesters in korte tijd staat de gemeente er niet al te best op. Daarnaast was het de laatste weken onrustig rondom de inmiddels gestarte noodopvang voor asielzoekers in sporthal Mariënhoeve. De politie heeft zaterdag ruim 270 demonstranten aangehouden omdat zij een poging deden om de A12 bij Utrecht te blokkeren. Activisten van Extinction Rebellion en Utrecht for Palestine wilden de A12 bij Utrecht blokkeren. Het betreden van een snelweg is strafbaar en bovendien levensgevaarlijk voor actievoerders en weggebruikers. Burgemeester Dijksma wees daarom een alternatieve demonstratielocatie aan, overigens zonder succes. De politie onderzoekt nu met behulp van camerabeelden wie bijgedragen heeft aan het blokkeren van de weg en het in gevaar brengen van de veiligheid van het verkeer.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Roulette FM, de hittegolf op je radio.
1: Yeah.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
10: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
11: Altijd in de buurt. Roulette FM.
12: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het dodental van de Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 11. Tientallen mensen raakten gewond en meerdere woongebouwen zijn beschadigd. Mogelijk liggen er nog mensen onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht heeft Rusland 68 raketten en 351 drones ingezet. Een groot deel daarvan kon worden uitgeschakeld. De duinen tussen Vlissingen en Dishoek worden dit najaar extra versterkt. Bij een controle bleek dat de duinen daar sneller afbrokkelen dan op andere plaatsen. Het waterschap Schelderstromen zegt tegen Omroep Zeeland dat de situatie nog steeds veilig is, maar dat er wel snel maatregelen moeten worden genomen. De kust aan de zuidkant van Walcheren is kwetsbaar. Door het snel stromende water in de vaargeul spoelt er veel zand weg. Normaal wordt er iedere 5 jaar zand opgespoten, maar dat blijkt tussen Vlissingen en Dishoek niet voldoende te zijn. In Amsterdam-Nieuw-West zijn vannacht explosies geweest bij 2 appartementencomplexen. 3 mensen moesten worden nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. De voordeuren en de ramen van het trappenhuis raakten beschadigd. En bij de andere ontploffing raakte een voordeur beschadigd. De politie in Amsterdam onderzoekt of er een verband is. Er is nog niemand opgepakt. De Belgische Voetbalbond heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de FIFA over de Amerikaanse spits Bellingham. In zijn vorige duel kreeg Bellingham een rode kaart. Officieel mist hij daardoor vannacht de WK-wedstrijd tegen België. Maar de FIFA maakte de schorsing ongedaan. FIFA-baas Infantino zou persoonlijk zijn benaderd door president Trump. Die prees de ingreep van de FIFA op zijn platform Truth Social. De Belgische Voetbalbond zegt verbijsterd te zijn over de ingreep. Het weer in het noorden bewolkt met soms wat regen of motregen. Op andere plaatsen steeds meer zon. Vanmiddag overal droog met een stevige noordwestelijke wind. Het wordt 19 graden aan de noordkust tot 28 in Limburg. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het midden van het land 1 vertraging op de N50 Emmeloord richting Zwolle. Bij Kampen Noord heb je 5 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Vanuit de Bilt is dit
14: Roulette FM.
8: Straks die ethisch lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: FM Regio Nieuws.
1: Het COA heeft het gemeentebestuur van De Bilt officieel gevraagd om mee te werken aan een noodopvang voor vluchtelingen op het berg- en bosterrein. In het pand aan de professor Bronkhorstlaan in Bilthoven wil het COA op korte termijn 100 vluchtelingen opvangen. Omwonenden zien een AZC van die omvang niet zitten. Zij lieten eerder dit jaar een veiligheidsonderzoek uitvoeren. De gemeente noemde het rapport onzorgvuldig en onvolledig. Inmiddels is de gemeente een participatietraject gestart waarin omwonenden en andere belanghebbenden hun zegje kunnen doen. Het gemeentebestuur zegt binnenkort in gesprek te gaan met het COA. De gemeenteraad moet daarna nog een officieel besluit over de opvang nemen. Eduardo Verwij uit groep 6 van basisschool De Beurthonk is gekozen als nieuwe kinderburgemeester van Bunnik. Tijdens de les is hij verrast door burgemeester Ruud van Bennekom, die ook voor de hele klas taart had meegenomen. De jury heeft allerlei filmpjes bekeken die zijn ingestuurd door kinderen die kinderburgemeester wilden worden. Uiteindelijk is Eduardo uit Odijk gekozen omdat de ideeën die hij heeft belangrijk zijn voor alle kinderen. Eduardo wil mensen die zich een beetje buitengesloten voelen laten weten dat ze er ook bij horen. Burgemeester van Bennekom roemde niet alleen zijn speerpunten. Eduardo zal ook alle ideeën van de vorige kinderburgemeesters meenemen. Vertegenwoordigers van de stichting Donorfiets hebben vrijdag kleurrijke kinderfietsen overgedragen aan het AZC Zeist. Die middag zijn ook meteen de eerste rondjes op de fietsen gemaakt. De kinderfietsen zijn de afgelopen periode ingezameld en opgeknapt door de stichting. De kinderen in het AZC kunnen nu wennen aan deze typische Nederlandse manier van voortbewegen. De stichting Donorfiets is actief in Oudewater en Zeist. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt knappen de fietsen op voor mensen met een inkomen onder het minimum.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
9: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
10: Altijd in de buurt. Roulette FM.
11: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil flink investeren in nieuwe woningen voor ouderen. Er is de komende jaren 420 miljoen euro extra vooruitgetrokken. Volgens het kabinet is er vooral een tekort aan huizen waar ouderen die zorg nodig hebben deels samenwonen. Zoals de zogenoemde knarrenhofjes en clusterwoningen. De 420 miljoen euro komt bovenop de 120 miljoen die dit jaar al was uitgetrokken voor seniorenwoningen. Projectontwikkelaars en woningcorporaties kunnen de komende 4 jaar geld uit die pot aanvragen. Tussen Vlissingen en Dishoek worden de duinen extra versterkt. Door de stroming in de Schelde is er aan de zuidwestkant van Walcheren continu een zwakke plek. De komend najaar wordt er landinwaarts 10.000 kub zand gestort door het waterschap Scheldestromen. In Sri Lanka zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen bij een grote opstand in een gevangenis. Ook zouden er zeker 100 gewonden zijn. Onder de slachtoffers zijn volgens lokale media zowel gevangenen als personeel. De opstand begon gisteren vanwege een ruzie tussen 2 rivaliserende bendes in de gevangenis. In Sri Lanka zitten de gevangenissen overvol. Er zitten zo'n 40.000 mensen vast, terwijl er maar plek is voor 10.000 gevangenen. De Belgische voetbalbond heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de FIFA over de Amerikaanse spits Balogun. In zijn vorige duel kreeg Balogun een rode kaart. Officieel mist hij daardoor vannacht de WK-wedstrijd tegen België. Maar de FIFA maakte de schorsing ongedaan. FIFA-baas Infantino zou persoonlijk zijn benaderd door president Trump. En die prees de ingreep van de FIFA op zijn platform Truth Social. De Belgische voetbalbond zegt verbijsterd te zijn over de beslissing. Het weer in het noorden bewolkt met soms wat regen of motregen. Op andere plaatsen steeds meer zon. Vanmiddag overal droog met een stevige noordwestelijke wind. Het wordt 19 graden aan de noordkust tot 28 graden in Limburg. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A6 Muiden richting Lelystad tussen Almere Oostvaarders en afrit Lelystad Airport 10 minuten vertraging. De 28 Amersfoort richting Utrecht tussen afrit Den Dolder en Utrecht 10 minuten oponthoud. Van de A50 Arnhem richting Os. Bij knooppunt Valburg doe je er een half uur langer over. De rechte rijstrook is hier dicht en dat komt door schade aan het asfalt. Je kan omrijden via Arnhem over de A12, de A325 en de A15. En tot slot de N50 en Emmeloord richting Zwolle. Tussen Kampen en knooppunt Hattermerbroek 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Vanuit de Bilt is dit
14: Roulette FM.
13: Straks middagmix. Nu tot 1 uur die 80's lunch.

0: Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet trekt 420 miljoen euro extra uit voor nieuwe woningen voor ouderen. Er is vooral een tekort aan huizen waar senioren die zorg nodig hebben deels samenwonen, zoals de zogenoemde knarrenhofjes en clusterwoningen. Bij de Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 11 doden gevallen. De aanval was gericht op een appartementencomplex en winkels. De Belgische Voetbalbond gaat in beroep tegen het intrekken van de rode kaart van de Amerikaanse spits Bellingham, die daardoor toch tegen België kan spelen. De rode kaart zou zijn ingetrokken nadat president Trump persoonlijk FIFA-baas Infantino had benaderd. Het weer droog met een stevige noordwestelijke wind. Het wordt 19 graden aan de noordkust tot 28 graden in Limburg. Morgen weinig verandering.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A6 Muiden richting Lelystad heb je bij Lelystad 10 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie en de linkerrijstrook is dicht. Op de A50 Os richting Arnhem tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Valburg 5 minuten vertraging. Dan de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Grijzoord en knooppunt Valburg 3 kwartier vertraging. De rechterrijstrook is hier dicht en dat komt door schade aan het asfalt. Je kan omrijden via Arnhem over de A12, de A325 en de A15. En tot slot de N50 Emmeloord richting Zwolle. Bij knooppunt Hattemerbroek 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de Arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
9: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
10: Altijd in de buurt. Roulette FM.
11: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil flink investeren in nieuwe woningen voor ouderen. Er is de komende jaren 420 miljoen euro extra vooruitgetrokken. Volgens het kabinet is er vooral een tekort aan huizen waar ouderen die zorg nodig hebben deels samenwonen. Zoals de zogenoemde knarrenhofjes en clusterwoningen. De 420 miljoen euro komt bovenop de 120 miljoen die dit jaar al was uitgetrokken voor seniorenwoningen. Projectontwikkelaars en woningcorporaties kunnen de komende 4 jaar geld uit die pot aanvragen. In Amsterdam-Nieuw-West zijn vannacht explosies geweest bij 2 appartementencomplexen. 3 mensen moesten worden nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. De voordeur en de ramen van het trappenhuis raakten beschadigd bij de ene complex. Bij de andere ontploffing raakte een voordeur beschadigd. De politie in Amsterdam onderzoekt nog of er een verband is. Er is nog niemand opgepakt. De Belgische politie heeft 6 jongeren opgepakt die plannen zouden hebben voor een aanslag. Ze zouden op TikTok hebben gedreigd met een aanval met chemische stoffen en met brandstichting tegen een school in Hasselt in Belgisch Limburg. Ze bedreigden ook directieleden van de school. In de TikTok-groep stonden verwijzingen naar extremisme en naar schietpartijen op scholen. De verdachten zijn leerlingen van de school in Hasselt. Ze zijn inmiddels voor de jeugdrechter gebracht. De Belgische Voetbalbond heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de FIFA over de Amerikaanse spits Bellingham. In zijn vorige duel kreeg Bellingham een rode kaart. Een officieel mist hij daardoor vannacht de WK-wedstrijd tegen België. Maar de FIFA maakte de schorsing ongedaan. FIFA-baas Infantino zou persoonlijk zijn benaderd door president Trump. Het weer vanuit het zuidwesten opklaringen. In het noorden blijft het bewolkt. Er staat een stevige westenwind. Het wordt 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Morgen opnieuw bewolkt in het noorden en geregeld zon in het zuiden bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A6 Lelystad richting Muiden staat 5 kilometer file tussen Knoopend Gooimeer en Knoopend Muidenberg. Door bergingswerkzaamheden zijn 2 rijstroken dicht. De vertraging is een kwartier. Op de A50 Arnhem richting Os. Tussen Knoopend Grijshoort en Knoopend Valburg 11 kilometer file en 20 minuten vertraging. De weg is gedeeltelijk vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Vanuit de beeld is dit
14: Roulette FM.
0: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: Roulette FM, regio nieuws.
1: Het COA heeft het gemeentebestuur van De Bilt officieel gevraagd om mee te werken aan een noodopvang voor vluchtelingen op het berg- en bosterrein. In het pand aan de Professor Bronkhorstlaan in Bilthoven wil het COA op korte termijn 100 vluchtelingen opvangen. Omwonenden zien een AZC van die omvang niet zitten. Zij lieten eerder dit jaar een veiligheidsonderzoek uitvoeren. De gemeente noemde het rapport onzorgvuldig en onvolledig. Inmiddels is de gemeente een participatietraject gestart waarin omwonenden en andere belanghebbenden hun zegje kunnen doen. Het gemeentebestuur zegt binnenkort in gesprek te gaan met het COA. De gemeenteraad moet daarna nog een officieel besluit over de opvang nemen. Eduardo Verwij uit groep 6 van basisschool De Beurthonk is gekozen als nieuwe kinderburgemeester van Bunnik. Tijdens de les is hij verrast door burgemeester Ruud van Bennekom, die ook voor de hele klas taart had meegenomen. De jury heeft allerlei filmpjes bekeken die zijn ingestuurd door kinderen die kinderburgemeester wilden worden. Uiteindelijk is Eduardo uit Odijk gekozen, omdat de ideeën die hij heeft belangrijk zijn voor

0: voor alle kinderen. Eduardo wil mensen die zich een beetje buitengesloten voelen laten weten dat ze er ook bij horen. Burgemeester Van Bennekom roemde niet alleen zijn speerpunten. Eduardo zal ook alle ideeën van de vorige kinderburgemeesters meenemen. Vertegenwoordigers van de stichting Donorfiets hebben vrijdag kleurrijke kinderfietsen overgedragen aan het AZC Zeist. Die middag zijn ook meteen de eerste rondjes op de fietsen gemaakt. De kinderfietsen zijn de afgelopen periode ingezameld en opgeknapt door de stichting. De kinderen in het AZC kunnen nu wennen aan deze typische Nederlandse manier van voortbewegen. De stichting Donorfiets is actief in Oudewater en Zeist. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt knappen de fietsen op voor mensen met een inkomen onder het minimum.
1: Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Hamas gaat het politieke orgaan ontbinden waarmee het de Gaza-strook al bijna 20 jaar bestuurt. Dat heeft Hamas gezegd tegen persbureau AFP. De stap wordt gezien als de volgende in het vredesproces met Israël. Met het vertrek zou de weg worden vrijgemaakt voor een bestuur van technocraten in de Gaza-strook. Wat er met de militaire tak van Hamas en de wapens gaat gebeuren is nog onduidelijk. De VN Mensenrechtenraad heeft Soedan veroordeeld voor het escalerende geweld bij de stad El Obeid. In Soedan wordt al enkele jaren gevochten tussen de paramilitaire RSF en het Soedanese regeringsleger. De raad onderzoekt misstanden waarvan de RSF-militie wordt beschuldigd. Die zouden veel weg hebben van oorlogsmisdaden die eerder werden gepleegd in Darfur. Zo zou er sprake zijn van ontvoeringen, marteling, seksueel geweld en standrechtelijke executies. Ook zijn er aanhoudend droneaanvallen waarbij ook huizen, scholen en ziekenhuizen worden geraakt. De politie heeft in Alkmaar een jongen van 17 opgepakt omdat hij een vuurwapen bij zich droeg. Agenten wilden hem donderdagavond bekeuren omdat hij zonder licht fietste. En toen hij geen identiteitskaart kon tonen, besloten agenten hem te fouilleren. In zijn nektasje werd het vuurwapen gevonden. De jongen komt uit Den Helder, wordt vandaag voorgeleid. En voetballer Ray Vloed gaat spelen in Zuid-Afrika. De oudspeler van clubs als PSV, NAC Breda en Excelsior heeft een contract getekend bij Cape Town City FC, meldt die club. 3 jaar geleden werd Vloed veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf. Hij veroorzaakte een ongeluk op de A4, waarbij een kind van 4 om het leven kwam. Vloed had gedronken en reed te hard. 2 maanden geleden kwam hij vrij. Het weer in het noorden bewolkt en mogelijk wat regen in het zuiden zonnig. Het is 20 tot 28 graden en er waait een matig tot krachtige westenwind. Morgen ongeveer hetzelfde als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het midden van het land vertraging op de A6, Lelystad richting Muiden. Bij Muidenberg gebeurde eerder een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar je hebt nog een half uur vertraging. Van de A28 Amersfoort richting Utrecht, bij Utrecht 10 minuten oponthoud. Op de A50 Arnhem richting Os, tussen Renkum en knooppunt Valburg 10 minuten vertraging. En tussen knooppunt Valburg en Ravenstein ook nog eens 15 minuten oponthoud, omdat het wegdek daar kapot is. En tot slot de A325 Arnhem richting de Duitse grens, tussen Elst en Lent 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de beeld is dit
12: Roulette FM.
11: Straks, vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: FM Regio Nieuws.
1: De Voorveldse polder kan verder ontwikkeld worden als natuurgebied. De Biltse gemeenteraad heeft de plannen voor natuurontwikkeling goedgekeurd. Het gebied tussen de Biltse Rading, Park Arenberg

0: En de Utrechtse weg heeft nu nog een agrarische functie. Door de nieuwe afspraken kan dit deel van de Voorveldse polder worden ingericht als natuur. Ook is er aandacht voor het behoud en herstel van cultuurhistorische elementen zoals het centenlaantje. In het plan is ruimte voor de aanleg van een voedselbos. Daarvoor is nog wel aanvullend bodemonderzoek nodig. Volgens de gemeente draagt de natuurontwikkeling bij aan de versterking van de groene ruimte rond de Bilt. Wijk bij Duurstede heeft een nieuwe coalitie. Samenwerkt Oprechte Burgerbelangen en VVD vormen met burgemeester Petra Doornenbal voor de komende 4 jaar het college. Het coalitieakkoord is vrijdagmiddag ondertekend in aanwezigheid van de 3 kandidaat-wethouders Freddy Scherpenzeel, Wil Kosterman en Marco Mut. Zij zullen over 2 weken worden beëdigd. De nieuwe coalitie moet de komende periode de rust in de wijkse politiek terugbrengen. Na het vertrek van wethouders en 3 burgemeesters in korte tijd staat de gemeente er niet al te best op. Daarnaast was het de laatste weken onrustig rondom de inmiddels gestarte noodopvang voor asielzoekers in sporthal Mariënhoeve. De politie heeft zaterdag ruim 270 demonstranten aangehouden omdat zij een poging deden om de A12 bij Utrecht te blokkeren. Activisten van Extinction Rebellion en Utrecht for Palestine wilden de A12 bij Utrecht blokkeren. Het betreden van een snelweg is strafbaar en bovendien levensgevaarlijk voor actievoerders en weggebruikers. Burgemeester Dijksma wees daarom een alternatieve demonstratielocatie aan, overigens zonder succes. De politie onderzoekt nu met behulp van camerabeelden wie bijgedragen heeft aan het blokkeren van de weg en het in gevaar brengen van de veiligheid van het verkeer.
1: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Hamas gaat het politieke orgaan ontbinden waarmee het de Gazastrook al bijna 20 jaar bestuurt. Dat heeft Hamas gezegd tegen persbureau AFP. De stap wordt gezien als de volgende in het vredesproces met Israël. Met het vertrek zou de weg worden vrijgemaakt voor een bestuur van technocraten in de Gazastrook. Wat er met de militaire tak van Hamas en de wapens gaat gebeuren is nog onduidelijk. Koning Willem-Alexander gaat volgend jaar voor Koningsdag met zijn familie naar Lelystad. De Rijksvoorlichtingsdienst heeft dat bekendgemaakt. In 2027 wordt Lelystad net zo oud als de koning, 60 jaar. Burgemeester Mieke Baltus en commissaris van de koning Arjen Gerritsen zeggen dat ze het heel bijzonder vinden dat de koning het jubileum tegelijk met zijn verjaardag komt vieren. De gemeente Lelystad wil de komende tijd met inwoners, scholen en allerlei sport-, cultuur- en ondernemersverenigingen overleggen over het programma voor Koningsdag. De VN-Mensenrechtenraad heeft Soedan veroordeeld voor het escalerende geweld bij de stad El Obeid. In Soedan wordt al jaren gevochten tussen de paramilitaire RSF en het Soedanese regeringsleger. De raad onderzoekt misstanden waarvan de RSF-militie wordt beschuldigd. Die zouden veel weg hebben van oorlogsmisdaden die eerder werden gepleegd in Darfur. Zo zou er sprake zijn van ontvoeringen, marteling, seksueel geweld en standrechtelijke executies. Ook zijn er aanhoudend droneaanvallen waarbij ook huizen, scholen en ziekenhuizen worden geraakt. Het kabinet trekt 420 miljoen euro extra uit om de bouw van seniorenwoningen te stimuleren. Het geld komt bovenop de 120 miljoen die al was vrijgemaakt. Er is steeds meer behoefte aan woningen voor ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen, maar die niet in aanmerking komen voor het verpleeghuis. Het weer in het noorden bewolkt en mogelijk wat regen, in het zuiden zonnig. Het is 20 tot 28 graden en er waait een matige tot krachtige westenwind. Morgen ongeveer hetzelfde weer als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de beeld is dit
12: Roulette FM.
11: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Hamas gaat het politieke orgaan ontbinden waarmee het de Gazastrook al bijna 20 jaar bestuurt. Dat heeft Hamas gezegd tegen persbureau AFP. De stap wordt gezien als de volgende in het vredesproces met Israël. Met het vertrek zou de weg worden vrijgemaakt voor een bestuur van technocraten in de Gazastrook. Wat er met de militaire tak van Hamas en de wapens gaat gebeuren is nog onduidelijk. Koning Willem-Alexander gaat volgend jaar voor Koningsdag met zijn familie naar Lelystad. De Rijksvoorlichtingsdienst heeft dat bekendgemaakt. In 2027 wordt Lelystad net zo oud als de koning, 60 jaar. Burgemeester Mieke Baltus en commissaris van de koning Arjen Gerritsen zeggen dat ze het heel bijzonder vinden dat de koning het jubileum tegelijk met zijn verjaardag komt vieren. De gemeente Lelystad wil de komende tijd met inwoners, scholen en allerlei sport-, cultuur- en ondernemersverenigingen overleggen over het programma voor Koningsdag. De VN-Mensenrechtenraad heeft Soedan veroordeeld voor het escalerende geweld bij de stad El Obeid. In Soedan wordt al jaren gevochten tussen de paramilitaire RSF en het Soedanese regeringsleger. De raad onderzoekt misstanden waarvan de RSF-militie wordt beschuldigd. Die zouden veel weg hebben van oorlogsmisdaden die eerder werden gepleegd in Darfur. Zo zou er sprake zijn van ontvoeringen, marteling, seksueel geweld en standrechtelijke executies.

0: Ook zijn er aanhoudend droneaanvallen waarbij ook huizen, scholen en ziekenhuizen worden geraakt. Het kabinet trekt 420 miljoen euro extra uit om de bouw van seniorenwoningen te stimuleren. Het geld komt bovenop de 120 miljoen die al was vrijgemaakt. Er is steeds meer behoefte aan woningen voor ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen, maar die niet in aanmerking komen voor het verpleeghuis. Het weer in het noorden bewolkt en mogelijk wat regen, in het zuiden zonnig. Het is 20 tot 28 graden en er waait een matige tot krachtige westenwind. Morgen ongeveer hetzelfde weer als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Op de A6 Lelystad Muiden bij knooppunt Muidenberg een kwartier vertraging na een ongeluk is daar de rechterrijstrook dicht. 20 minuten tijdsverlies op de A50 vanuit Arnhem naar Zwolle bij Apeldoorn Noord. 6 kilometer file daar. Op de A50 vanuit Arnhem naar Os een snelheidsbeperking omdat het wegdek slecht is bij Ravenstein. 13 kilometer file daar met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Oekraïne heeft 2 schepen van de Russische schaduwvloot aangevallen in de zee van Azov, bij de door Rusland geannexeerde Krim. Het leger zegt verder dat de Oekraïnse drones een oliedepot, een radarsysteem en 2 Russische luchtafweersystemen hebben geraakt. Ook werd in Omsk, zo'n 2500 kilometer van de Oekraïnse grens, een olieraffinaderij bestookt. De afgelopen nacht voerden Rusland en Oekraïne al op grote schaal drone- en rakettenaanvallen op elkaar uit. Het was fout dat er tijdens de coronapandemie aanvankelijk geen alternatief vaccinatieplan was. Dat heeft topambtenaar Sonnema van het ministerie van Volksgezondheid gezegd tegen de corona-enquêtecommissie. Het RIVM had bedacht om fijnmazig te gaan vaccineren via de huisartsen. Maar het eerste vaccin dat klaar was, dat van Pfizer, bleek daarvoor niet geschikt. Vanochtend zei oud-programmadirecteur Van Delden van het RIVM al tegen de commissie dat Nederland een paar weken eerder had kunnen beginnen met vaccineren als er wel een plan B was geweest. De koninklijke familie gaat volgend jaar met Koningsdag naar Lelystad. In 2027 viert de stad het 60-jarig bestaan. Koning Willem-Alexander wordt volgend jaar ook 60 jaar oud. De gemeente Lelystad overlegt de komende tijd nog met inwoners, scholen en allerlei sport-, cultuur- en ondernemersverenigingen over het programma voor Koningsdag. De Wereldvoetbalbond FIFA lijkt niet van plan het omstreden besluit over de Amerikaanse spits Balogun terug te draaien. Volgens de Belgische bond heeft de FIFA een verzoek om meer informatie meteen afgewezen. Balogun kreeg in de WK-wedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina een rode kaart. Volgens de regels zou hij daarom vannacht tegen België niet mogen spelen. Het weer, veel plaatsen zon, alleen in het noorden bewolkt. Het is 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. En er staat een stevige westenwind. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ruim 50 kilometer file al in het midden van het land. De meeste files zijn dagelijks. En een paar opvallende, zoals de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Bilthoven en Eemnes staat 6 kilometer file met 10 minuten oponthoud. A50 Arnhem richting Os. Voor Ravenstein is het asfalt in slechte toestand. Er is daar een snelheidsbeperking ingesteld. Er staat wel zo'n 12 kilometer langzaam rijden en stilstaand verkeer. Vertraging 20 minuten. En de N50 valt op Emmeloord richting Zwolle. Voor knooppunt Hattemerbroek een kwartier vertraging. En tot zo. Zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de beeld is dit
12: Roulette FM.
0: Straks maandagavond met Daaf. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de Arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
12: Altijd in de buurt. Roulette FM.
13: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. 10 gemeenten worden in Den Haag op het matje geroepen omdat ze te weinig asielzoekers opvangen. Asielminister Van den Brink wil dat ze zich aan de spreidingswet houden en stelt ze daarom onder actief toezicht. Het gaat om Aalten, Achtkarspelen, Bergen in Limburg, Beverwijk, Gemert-Bakel, Overbetuwe, Sluis, Valkenswaard, Voerendaal en Westland. Van den Brink wil afspraken met hen maken over de komst van een AZC. Geven ze hier geen gehoor aan, dan regelt het kabinet zelf een opvanglocatie in die gemeente. Het was verkeerd dat Nederland in de coronacrisis aanvankelijk alleen maar inzette op vaccineren bij de huisarts. Dat zei topambtenaar Sonnema tegen de corona-enquêtecommissie. Toen het vaccin van Pfizer niet geschikt bleek voor prikken bij de huisarts, was er geen plan B en daardoor ontstond vertraging. Vanochtend zei de toenmalige programmadirecteur van het RIVM, Van Delden, hetzelfde. Vibra heeft opnieuw een recordjaar achter de rug. De koopjesketen maakte vorig jaar ruim 16 miljoen euro winst. Ruim een kwart meer dan in 2024. En dat was ook al een recordjaar. Vibra opende 63 nieuwe winkels in Nederland, België en Frankrijk. Het totaal aantal komt daarmee op 360. President Trump bevestigt dat hij met de FIFA heeft gebeld over de rode kaart voor de Amerikaanse voetballer Balogun. Trump zei tegen FIFA-voorzitter Infantino dat die rode kaart volgens hem onterecht was. Daarop werd de schorsing van Balogun teruggedraaid, waardoor hij vannacht toch mag spelen tegen België. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over die beslissing. Het weer. Op veel plaatsen zon, alleen in het noorden bewolkt. Het is 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Er staat een stevige westenwind. Morgen net als vandaag bewolkt in het noorden en zonnig in het zuiden. En 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ruim 100 kilometer file in het midden van het land. De meeste oponthoud op de A27 Utrecht-Almere. Voor Huizen 8 kilometer file met een half uur vertraging. De A50 valt op, Arnhem richting Os. Bij Ravenstein is het wegdek in slechte toestand. De vertraging is een kwartier. En tenslotte valt nog op de N50 Emmeloord richting Zwolle. Bij knooppunt Hattemerbroek staat 5 kilometer file en dat kost je een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
15: Vanuit de Bilt is dit
16: Roulette FM.
17: Straks maandagavond met Daaf. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Asielminister Van der Brink stelt 10 gemeenten onder toezicht omdat ze zich niet aan de spreidingswet houden. Hij wil hen dwingen een plek voor een AZC aan te wijzen en anders doet hij dat zelf. Oekraïne zegt dat het in de buurt van de Krim 2 schepen van de Russische schaduwvloot heeft aangevallen. Ook zouden Oekraïnse drones andere doelen hebben getroffen, waaronder een olieraffinaderij in Omsk, zo'n 2500 kilometer van de Oekraïnse grens. De koninklijke familie viert Koningsdag volgend jaar in Lelystad. De hoofdstad van Flevoland viert dan zijn 60ste verjaardag, net als de koning. Het weer, morgen net als vandaag bewolkt in het noorden en zonnig in het zuiden, bij 22 tot 28 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits verloopt behoorlijk druk in het midden van het land. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A27 Utrecht-Almere voor Almere Haven 13 kilometer file met 20 minuten vertraging. Ook 20 minuten oponthoud op de A28 van Utrecht naar Zwolle. De hoogte van Nijkerk staat zo'n 11 kilometer file. En tenslotte valt op de A50 Arnhem richting Os voor knooppunt Valburg bijna 12 kilometer file met 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Kijk op omroep

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom doorheen liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Op dat moment was dat een juiste beslissing, zegt Enexis, maar achteraf gezien was het niet nodig geweest. Minister Van den Brink van Asiel zet 10 gemeenten onder druk om zich aan de spreidingswet te houden. Het zijn gemeenten die te weinig asielopvang regelen. Van den Brink schrijft aan de Tweede Kamer dat ze onder actief toezicht komen te staan. De verantwoordelijke wethouders zijn uitgenodigd op Van den Brinks ministerie. 3,5 maand na de gemeenteraadsverkiezingen is het nieuwe college van Den Haag rond. Het bestaat uit Hart voor Den Haag, VVD, Denk en CDA. Aanvankelijk sprak Hart voor Den Haag, de partij van Richard de Mos, die veruit de grootste werd, met D66, de nummer 2. Maar die kwamen er niet uit. Daarna lukte het de Mos wel met de VVD, Denk en CDA. Een man van 35 uit Spijkenisse wordt ervan verdacht dat hij meerdere zedendelicten op 1 dag heeft gepleegd. De politie kreeg erover in korte tijd allerlei meldingen. De man wordt verdacht van verkrachting, aanranding en aanstootgevend gedrag. De 3e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de slotklim in Les Angles reed de Sloveen weg bij zijn Deense rivaal Jonas Vingegaard en nam de gele trui van hem over. Het weer, op veel plaatsen zon, alleen in het noorden bewolkt. Het is 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Er staat een stevige westenwind. Morgen, net als vandaag, bewolkt in het noorden en zonnig in het zuiden. En 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Nog altijd bijna 100 kilometer file in het midden van het land. De meeste oponthoud op de volgende wegen daar. De A27 Utrecht richting Almere. Voor Huizen 10 kilometer met een half uur vertraging. A28 Groningen richting Amersfoort. Bij de IJsselbrug is een ongeluk gebeurd. Er zijn er nu bergingswerkzaamheden aan de gang. Er is maar 1 rijstrook open. Vertraging 50 minuten. A50 Arnhem richting Os. Voor Valburg een half uur vertraging. En het is opvallend druk op de N225 Rhenen richting Oosterbeek. Voor de aansluiting met de A50 staat 3 kilometer file met bijna een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
13: Straks maandagavond met Daaf. Nu tot 7 uur vluchtstrook.
14: Roulette FM.
15: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M- put your paws up.

0: Roulette FM.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Enexis zegt dat het met de kennis van dat moment wel een juist besluit was om 18.000 klanten af te schakelen. Minister Van den Brink van Asiel zet 10 gemeenten onder druk om zich aan de spreidingswet te houden. Wethouders uit die gemeenten moeten op het ministerie komen uitleggen hoe ze meer asielzoekers gaan opvangen. De derde etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de slotklim in Les Angles reed de Sloveen weg bij zijn Deense rivaal Jonas Vingegaard en nam de gele trui van hem over. Het weer, morgen net als vandaag bewolkt in het noorden en zonnig in het zuiden en 22 tot 28 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging nog in het midden van het land op de A27 van Utrecht naar Almere, ter hoogte van Huizen, 20 minuten extra reistijd. A28 Groningen-Amersfoort, bij knooppunt Hattemerbroek was een ongeluk gebeurd, althans bij de IJsselbrug om precies te zijn. Alle rijstroken zijn weer vrij, maar nog wel een half uur oponthoud. En de N225 Rhenen richting Oosterbeek, voor de aansluiting met de A50, bijna een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom doorheen liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen, maar achteraf gezien was dat niet nodig geweest. FIFA-voorzitter Infantino ontkent dat er sprake was van politieke beïnvloeding op het WK voetbal. Gisteren werd de schorsing voor de Amerikaanse spits Balogun teruggedraaid. Dat zou zijn gebeurd na een gesprek tussen president Trump en Infantino. Volgens voetbalcommentator Jan Rolfs hebben commerciële belangen mogelijk een rol gespeeld.
10: Als de Amerikaanse ploeg nog verder komt in het WK, dan gaan het bedragen rond van boven de $1 miljoen voor een commercial van 30 seconden bij een kwartfinale straks van de Verenigde Staten. Dus die belangen zijn heel groot. Maar het is ongelooflijk bizar dat een regeringsleider zich hier mee heeft bemoeid. En dat FIFA daar is in meegegaan.
9: Het beroep dat door de Belgische Voetbalbond was aangetekend is niet ontvankelijk verklaard. Een man van 35 uit Spijkenisse wordt ervan verdacht dat hij meerdere zedendelicten op 1 dag heeft gepleegd. De politie kreeg daarover in korte tijd allerlei meldingen. De man wordt verdacht van verkrachting, aanranding en aanstootgevend gedrag. 3,5 maand na de gemeenteraadsverkiezingen is het nieuwe college van Den Haag rond. Het bestaat uit Hart voor Den Haag, VVD, DENK en CDA. Aanvankelijk sprak Hart voor Den Haag, de partij van Richard de Mos, die veruit de grootste werd, met D66 de nummer 2. Maar die kwamen er niet uit. Daarna lukte het de Mos wel met de VVD, DENK en CDA. Het weer vanavond op de meeste plaatsen zonnig met temperaturen tussen 19 en 25 graden. Vannacht opklaringen en 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en vooral in het noorden ook wolkenvelden. En dan wordt het 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land op de A28 van Groningen naar Amersfoort. Daar gebeurde tijdens de spits een ongeluk bij de IJsselbrug. De weg is alweer even vrij, maar er staat nog wel zo'n 7 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Vanuit de Bilt is dit
13: Roulette FM.
12: Met nu
14: maandagavond met Daaf, David Koster.
13: Roulette
15: FM. 5, 4, 3, 2, 1.
16: Oh, wat een week.
17: Jongen, af hoe zo? Wat een week. Het is nog een maandag, hoor.
18: Goedenavond. Luister de komende twee uur naar Daaf.
19: Goedenavond, lieve kijkbuiskindertjes van me. Het is weer tijd voor maandagavond met Daaf.
20: Ah, beste meisken.
21: Hier
20: 030, hè? Beter als 020.
21: Is het zo een dag?

0: Hoppatee. Maandagavond 6 juli, het is 6 juli. Het is eindelijk weer eens David op je radio. Ik weet weer waar de knopjes zijn, hoop ik tenminste. Dat gaan we meemaken. De komende 2 uur ben ik weer bij jou. Tot 9 uur hier op de mooiste zender van het land, Roulette FM. En ik ben heel benieuwd hoe je erbij zit. Kijk je misschien al een beetje uit naar je vakantie? Regio Noord heeft al vakantie, wij over 12 dagen pas. Maar misschien heb je al een festivaletje gepakt. Laat even van je horen op de app van Roulette FM op 06 16 14 36 80. En ik ben hier natuurlijk niet alleen. Mijn journalistieke geweten, trouwe compagnon,
1: heeft ook de weg naar de studio weer gevonden.
0: Precies, en weet ook hoe hij in de microfoon moet praten.
1: Ja, maar dat gaat tot nu toe best goed,
0: dat
1: volgens mij.
0: Dat gaat tot nu toe best aardig.
1: De eerste paar zinnen zijn eruit, dus
0: schouderklopjes voor onszelf. Hey, heb jij al een beetje een vakantiegevoel? Want we hadden het net al over dat de vakantie bijna gaat beginnen.
1: Het moet nog een beetje komen, denk ik.
0: Ja?
1: Het goede weer heeft wel geholpen de afgelopen weken.
0: Dat is zeker waar. Ja. Ik was afgelopen weekend in Harlingen, in mijn oude thuisstad bij Sil.
1: Heerlijk.
0: Ja, daar was het niet heel best weer, kan ik je vertellen. Maar hier wel, of niet?
1: Het was minder dan natuurlijk de weken daarvoor met 35 graden en zo.
0: Dat was ook een beetje te warm, hè?
1: We hebben, als het op het weer aankomt in Nederland, altijd wat te zeiken.
0: Ja, dus, dat is zeker waar. Maar daar zijn we ook Nederlanders voor.
1: Dat is waar.
0: Goed. Wat gaan wij zo meteen allemaal doen? Wij gaan het nog even hebben over het WK. Ondanks dat dat ook daar valt ook een hele hoop over te zeiken, kan ik je zeggen.
1: Ja, dat gaan we ook zeker doen.
0: Dat gaan we ook zeker doen.
1: We hebben een leuke vaatplaat over Pinkpop natuurlijk.
0: Ja,
1: dat was afgelopen...
0: Zeker. Is ook een tijdje geleden. Maar
1: dat was niet afgelopen weekend. Het was een paar weekenden geleden.
0: Nee, zeker. Maar festivals zijn... Het is in volle gang. Dus dat is nog steeds relevant. En natuurlijk gewoon heel veel lekkere nieuwe, oude muziek. Alles wat je van Roulette FM gewend bent. En Joost en Daaf natuurlijk. We gaan eerst even lekker het gaspedaal intrappen. Met een lid van DXX. Stond dit weekend op Down the Rabbit Hole. Maar dit is alleen Jamie XX. Met Robin. Dit is live. Een hele goede avond.

0: TV en van de radio. Eerste TV, Arman Afsaroglu, volgens mij op NPO 1.
1: Arman schuift het op. Dan heeft het hier Summerville, dat is mooi. Summerville, nog altijd knap gedaan, zegt Summerville. Daar is het al 3-0. Cody Gakpo. En lang leven Crescencio Summerville, want die zet de goal op. En Gakpo tikt hem binnen bij de tweede paal. Wat een geweldige start weer voor Oranje. Dumfries kan aan de rechterkant. Dumfries is hier, Brobbey voor de goal. Brobbey!
0: Nou, op zich, wat denk jij, Joost?
2: Klinkt niet slecht.
0: Nee, op zich, ja. Toen ik dit knipte, dacht ik ook van, er zit best wel wat leven in ergens. Ja. Maar ik heb heel veel, ga maar eens naar Sjiert de Vos tegenwoordig luisteren. Alsof die een Tia gehad heeft. Daar komt helemaal niks meer uit. Dus, hier zit best wel wat leven in. Maar nou, luister dan nu eens naar het radiocommentaar van Jeroen Elsof op Radio 1. Oh, die knop zit gewoon vast, joh.
2: Lekker is dat.
0: Ja, hey. Ja.
3: Robby is gelijk nuttig met een goede kaats. Robby met een goede kaats. Die komt Gakpo. Gakpo kan binnendoor. Geeft hem op Robby. Goal! Brian Robby doet het. Een raketstart. Hoe kan het er anders hier in Houston, Texas? Hier is Malen aan de andere kant. Nederland verplaatst de bal. Heel snel. En Robby maakt er nog één. Hij maakt er nog één. Wat is dit? Het is een droom. En de droom heet Brian Robby.
0: Ja, dit gaat toch leven?
2: Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Maar ja, op de radio moet je natuurlijk ook veel meer overbrengen. Want publiek ziet niks. Dus
0: nee, klopt. Nee, absoluut. Ja. Absoluut. Maar ik trek een beetje de vergelijking met Amerikaanse sportcommentatoren. Die veel meer in die... En ook de Zuid-Amerikaanse, Argentijnen, Mexicanen. Ja. Die dan heel uitgesprongen die goal gaan vieren. Ja, ja, ik vind dat veel meer beleving of zo. Ja. Dat mag van mij...
2: Dus ik begrijp goed dat jij het WK kijkt met televisie aan. En dan het geluid uit in de radio aan.
0: Ja, nou, en dat is dus precies wat ik eigenlijk wilde vragen. Wat heb jij liever? Heb jij liever televisie met het radiocommentaar? Of gewoon, of radio met televisiecommentaar kan natuurlijk ook.
2: Kan ook.
0: Nee, of andersom. Maar vroeger kon dit dus. En nu kan dit dus niet meer.
2: Maar kon je dat dan online? Hoe werkte dat
0: De
2: dan?
0: NOS had letterlijk een livestream op de NOS.nl site. Ja. Met het commentaar toen nog van Jack van Gelder. Daaronder. Als alternatieve stream. Werd ook volgens mij op NPO 1 extra gedaan.
2: Ja, maar ze hebben die functie samen met Van Gelder bij het grofvel gezet
0: ik
2: op een gegeven moment.
0: Ik denk dat ja, precies. Okay. Gewoon professioneel gecanceld.
2: misschien zit daar een technische reden achter.
0: Dat
2: ik weet
0: zou
2: het niet.
0: Goed kunnen. Ja, nou, ja,
2: of werd het gewoon alleen door jou gebruikt?
0: Ik tel niet voor 10, dus blijkbaar. Nou goed, wat wil jij? Liever radiocommentaar bij de televisie of gewoon alleen een televisiecommentaar? Laat het weten via de app van Roulette FM op 06 16 14 36 80. Zometeen natuurlijk een plaat voor tijdens de vaat vanaf Pinkpop. En dit is Ginger Ninja Sunshine op Roulette FM.

0: eventjes terug naar de tijd dat het Nederlands elftal nog echt goed was. Gebruikt door de NOS ten tijde van het WK 2010 voor de compilaties. Ik vond het fantastisch. Op Roulette FM hoorde je Ginger Ninja met Sunshine.
1: Een plaat voor tijdens de vaat.
0: Ja, als je nog een vuile vaat op het aanrecht hebt staan. Nou, wacht dan nog heel eventjes, want wij hebben, zoals sinds deze week weer, de oplossing voor je. Wij zoeken iedere week 2 platen voor jou uit waarop jij perfect de afwas kunt doen of met die theedoek af kunt drogen. Die keuze is natuurlijk helemaal aan jou. Laat het ons zo meteen even weten via de app van Roulette FM op 06 16 14 36 80. En dan maken we zo de balans op. Na het regionieuws van 19:30 hoor je dan de winnaar. En we hebben zoals altijd 2 platen in een thema. En het festivalseizoen is in volle gang, Joost. Dus wij hebben 2 bangers, klassiekers uit het rijke Pinkpop verleden meegenomen.
2: Ja, mooi.
0: Ja, zeker mooi. Ben jij ooit eens op Pinkpop geweest of niet?
2: Nee.
0: Nee? Oh.
2: Ik ben niet zo'n festivalman, maar... Oh.
0: Shit.
2: Nee, het lijkt me wel leuk om nog een keer Pinkpop, Lowlands...
0: Confessions of a Sidekick wordt het een beetje. Nou
2: ja, ik spendeer liever mijn geld aan gewoon wat losse concerten, zeg maar.
0: Ja, nee, kan. Ik ook. Maar ik vind ook dat je heel veel waar voor je geld... Zeker in deze inflatietijd voor...
2: Dat is waar, dat is waar.
0: Voor een ticket op een festival. Maar goed.
2: Geen goed of fout. Precies. Maar goed, ik ben in ieder geval niet vies van een beetje rockmuziek. Nee. Dus mijn keuze viel op een optreden en een plaat van Foo Fighters.
0: Ja.
2: Ze stonden al veel vaker op Pinkpop en waren afgelopen editie de grote afsluiter van het festival.
0: Absoluut, absoluut.
2: Mooi optreden.
0: Ja.
2: En in 2011 stonden ze er ook al. En toen legde frontman Dave Grohl hun optreden stil.
0: Ja.
2: En ik weet niet, voor de mensen die een beetje thuis zijn in de wereld van Pinkpop. Mm-hmm. Het was niet om even op adem te komen of wat te drinken, weet ik het wat. Nee, dat deed hij om het publiek even te wijzen op een enorme regenboog die boven de stage was doorgebroken.
0: Zeker weten. Ik was hierbij. Ik was hierbij. Ik stond in mijn poncho te beuken.
2: En, wow.
0: Dit was echt een van de meest geweldige rockconcerten die ik ooit gezien heb. Echt geweldig.
2: Ja, dat is sowieso... iconen natuurlijk, maar het was Pinkpop 2011, een legendarisch moment tijdens het nummer Learn to Fly van de Foo Fighters.
1: Team afdrogen.

0: Ja, precies dat momentje dat er even wordt stilgelegd.
1: Ja.
0: Ja, Learn to Fly. Ja. Foo Fighters. Ja,
1: jij gaat nog wat verder in de tijd, of niet?
0: Ik ga ietsjes verder terug in de tijd. Ik ga naar Pinkpop 2008. Toen er, ik kon er eigenlijk ook een beetje niet echt omheen. Een van mijn grote helden stond toen op Pinkpop, John Mayer. En ik baalde destijds enorm dat ik hier toen niet heen kon komen. 2011 was mijn eerste Pinkpop editie om daarheen te gaan.
1: Hoe oud was je in 2008 dan?
0: Zo'n gewetensvraag. 17, denk ik.
1: Oh ja, ja, oké. Okay. Ja.
0: Dat is op het randje, zeg maar. Dus ik moest ook helemaal uit Harlingen, Friesland komen. Dat is met de trein 6,5 uur.
1: Naar Landgraaf. Dat is niet om de hoek. Nee
0: is niet om de hoek. Dus dat is best wel lastig. Maar goed, John Mayer stond in 2008, 2 jaar na het uitbrengen van het fantastische album Continuum, waar hij overigens meerdere Grammys mee won, stond hij op Pinkpop, op het kleine podium. En ik was hier dan niet bij, maar ik heb dit optreden staat volledig op YouTube, helemaal grijs gedraaid. Ik heb gekozen voor Vultures met een fantastisch gitaarintro. John Mayer op Pinkpop 2008.
2: 10 afwassen.

Welke Pinkpopplaat wil jij het allerliefst horen? Is het John Mayer of zijn het de Foo Fighters? Of zijn het allebei? Laat het nu weten via de app van Roulette FM. En na het regio-nieuws hoor je ze misschien allebei wel.

0: COA heeft het gemeentebestuur van De Bilt officieel gevraagd om mee te werken aan een noodopvang voor vluchtelingen op het berg- en bosterrein. In het pand aan de Professor Bronkhorstlaan in Bilthoven wil het COA op korte termijn 100 vluchtelingen opvangen. Omwonenden zien een AZC van die omvang niet zitten. Zij lieten eerder dit jaar een veiligheidsonderzoek uitvoeren. De gemeente noemde het rapport onzorgvuldig en onvolledig. Inmiddels is de gemeente een participatietraject gestart waarin omwonenden en andere belanghebbenden hun zegje kunnen doen. Het gemeentebestuur zegt binnenkort in gesprek te gaan met het COA. De gemeenteraad moet daarna nog een officieel besluit over de opvang nemen. Eduardo Verwij uit groep 6 van basisschool De Beurthonk is gekozen als nieuwe kinderburgemeester van Bunnik. Tijdens de les is hij verrast door burgemeester Ruud van Bennekom, die ook voor de hele klas taart had meegenomen. De jury heeft allerlei filmpjes bekeken die zijn ingestuurd door kinderen die kinderburgemeester wilden worden. Uiteindelijk is Eduardo uit Odijk gekozen, omdat de ideeën die hij heeft belangrijk zijn voor alle kinderen. Eduardo wil mensen die zich een beetje buitengesloten voelen laten weten dat ze er ook bij horen. Burgemeester van Bennekom roemde niet alleen zijn speerpunten. Eduardo zal ook alle ideeën van de vorige kinderburgemeesters meenemen. Vertegenwoordigers van de Stichting Donorfiets hebben vrijdag kleurrijke kinderfietsen overgedragen aan het AZC Zeist. Die middag zijn ook meteen de eerste rondjes op de fietsen gemaakt. De kinderfietsen zijn de afgelopen periode ingezameld en opgeknapt door de stichting. De kinderen in het AZC kunnen nu wennen aan deze typische Nederlandse manier van voortbewegen. De stichting Donorfiets is actief in Oudewater en Zeist. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt knappen de fietsen op voor mensen met een inkomen onder het minimum.
1: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Red Summer is voorbij. En Pinkpop is begonnen.
1: Hi.
2: Lekker.
0: De uitslag was overweldigend.
1: How the fuck are you?
0: Ja, inderdaad. We konden niet kiezen. Dus zometeen krijg je Vultures van John Mayer op Pinkpop 2008. En ga nu genieten van een van de prachtigste rockconcerten die ik zelf ooit heb meegemaakt. De Foo Fighters op Pinkpop 2011.
1: We have 100 fucking songs, okay? I don't know which ones to play. I figure let's play the ones that make you fucking jump around so you can forget about all that rain. What do you say? Should we play the songs where you jump around?

Nou, ik denk dat je afwas nu wel echt, nou, bijna droog is zelfs. Foo Fighters op Pinkpop 2011 en dit was John Mayer op Pinkpop 2008 met Vultures. Oh, dat was wel heel snel. Ja, dit is Roulette FM. Dit is de maandagavond waar je naast Pinkpop klassiekers, lokale cultuur, ook op de hoogte blijft van al het nieuws in de muziek. De nieuwe muziek. Ik ben namelijk echt compleet lijp van muziek en dus ik breng je graag op de hoogte hiervan. En ik vertel jou heel graag wat je in de gaten moet houden de komende tijd. Nou, ik heb weer wat gevonden hoor. Dit is namelijk een hele dansbare samenwerking en die moet je echt in de gaten gaan houden. Het is een singer-songwriter uit Noorwegen. Die luistert naar de naam Aurora. Klinkt zo. En die is een samenwerking aangegaan. Ze heeft echt honderden miljoenen streams op Spotify. Ik had er nog nooit van gehoord, maar blijkbaar heel bekend in de wereld. En zij is een muziek gaan maken met Tom Rowlands. En die is beter bekend als een van de grote drijvende krachten als achter The Chemical Brothers. Jazeker wel. Een nieuw duo is ontstaan en het maakt een hele rare combinatie van, nou, zweverigheid, maar ook heel erg dansbaar. Ze noemen zichzelf Tomorrow en hun nieuwste single heet Somewhere Else. Nieuwe Roulette FM.

0: Een samenwerking tussen Tom Rowland van de Chemical Brothers en de Noorse zangeres Aurora Tomora Somewhere Else. We gaan er zo meteen even uit voor het nieuws van 8 uur. Maar niet voordat je de nieuwe van deze week krijgt. En die is van Jesse Hydro.
1: Jesse Hydro, Love Like This.
2: Yo, dit is Jesse Hydro op Roulette FM.

0: ben Edmond en mooi zo doorgaan.
1: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
6: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
10: Altijd in de buurt. Roulette FM.
11: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Het van oorsprong Nederlandse IT-bedrijf Solvinity wil dat het onderzoek naar de overname van het bedrijf wordt heropend. Eind mei besloot het kabinet dat Solvinity niet mag worden overgenomen door een Amerikaanse partij, omdat dat een risico zou zijn voor het publieke belang. Solvinity levert onder meer diensten aan DigiD, politie en justitie. Het bedrijf stapte naar de rechter omdat het alsnog wil worden overgenomen. Solvinity zei vandaag in de rechtbank dat het onderzoek van de overheid onzorgvuldig en onvolledig was en dat niet goed is gekeken naar maatregelen die het bedrijf wilde nemen om risico's weg te nemen. Op het Binnenhof in Den Haag is de bouw van een nieuwe publieksentree begonnen. Na de verbouwing van de Tweede Kamer moeten er zo'n 500.000 bezoekers per jaar ontvangen kunnen worden. Dat is bijna 2 keer zoveel als nu. En daarvoor is dus een nieuwe ingang nodig, zegt Kamervoorzitter Van Kampen.
12: Mensen kiezen de volksvertegenwoordiging om wetten te maken, om de regering te controleren. Maar ik vind het zelf heel belangrijk dat mensen zich ook uitgenodigd voelen om naar de Tweede Kamer te komen. Het is van hen.
11: Over 5 jaar moet de nieuwe entree klaar zijn. Schrijver Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. Ze krijgt de oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om in geserreerde taal scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten, De Vriendschap en Jij Zegt Het. Aan de Constantijn Huygensprijs is een bedrag verbonden van €12.000. De uitreiking is in januari. Het weer vanavond op de meeste plaatsen zonnig bij temperaturen tussen 19 en 25 graden. Vannacht opklaringen, dan wordt het 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en ook wat wolkenvelden, vooral in het noorden, bij temperaturen van 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Vanuit de Bild is dit
14: Roulette FM.
13: Met nu maandagavond met David Koster.
15: Roulette FM.
16: Buongiorno.
17: Goedenavond. Onderzoek heeft uitgewezen dat maandagavond met Daaf de perfecte start van je week is.

0: Een bewerking, geen remix, hoor ik net, van Insomnia van Faithless. Bibi Rexha, New Religion, hoorde je, samen met Faithless. Oh, oh jongens, het gaat allemaal mis hier. Dat was hem. Zo, ik moest even weer aan de knoppen wennen. Joost, hallo, jij bent er ook nog weer.
1: Ik ben er nog.
0: Jij bent er. Het nieuws van 8 uur is geweest. Het is inmiddels 6, bijna 7 over 8.
1: Ja.
0: En de late avond begint toch echt wel weer een beetje. Hoe sta jij tegenover remixes eigenlijk? Want ik ben... ergens vind ik dit een beetje heiligschennis of zo.
1: Vind je het heiligschennis?
0: Ja, nou ja. Insomnia van Faithless, dat is zeg maar zo'n klassieker.
1: Ja, ik snap wat je bedoelt, maar ik vind het... Ja, er zijn... Oké, niet alle remixes. Laat ik eventjes dat zeggen. Dus sommige nummers worden echt gewoon verpest.
0: Maken of breken is het toch?
1: Ja. Maar ik vind het ook wel heel tof dat op die manier nummers...
0: Een nieuw leven.
1: Een nieuw leven. Ja. En ook voor een nieuw publiek. Een jonger publiek.
0: Ja, dat, zeker.
1: David Guetta doet dat natuurlijk al een paar jaar. Dat hij nummers opnieuw bewerkt.
0: Ja.
1: En dan toch een beetje... Ja, het nieuwe, jongere mensen daaraan blootstelt. Dat vind ik wel tof.
0: Ben ik helemaal met je eens. En in het geval van Faithless en Maxi Jazz is een paar jaar geleden overleden.
1: Ja.
0: De frontman van Faithless. Dus heel tof. New Religion, Bibi Rexha en Faithless. Hey, wat gaan wij zo meteen allemaal doen dit uur? Of tenminste, we gaan wel dingen doen, maar wat gaan wij...
1: We gaan er gewoon nog een heerlijk leuk uurtje van maken, zoals we dat altijd doen natuurlijk.
0: Zeker. Op naar Club Roulette ook. Ik zie Robert Jan van der Welde al zitten hier.
1: Hij is er al, ja. Klopt. We gaan het gewoon eventjes, jij hebt nog een paar dingetjes staan volgens mij. We gaan zo meteen eerst eventjes hebben van hoe gaat het met ons? Want we zijn er natuurlijk weer even tussenuit geweest.
0: Zeker, valt een hoop over te zeggen.
1: dat gebeurt anders nooit.
0: Nee.
1: Daar moeten we even
0: over hebben. Kletsen. We gaan even... Zeker waar.
1: Ja.
0: Maandag is gitaardag, dus ik heb een heel erg lekkere plaat van een legendarische gitarist meegenomen. En dat hoor je zo meteen. Waar luister je dat? Hier. Bluff is ook hier.

0: volgens mijn sidekick Joost is dit waarschijnlijk de meest gedraaide plaat die ik op deze zender, prachtige zender, heb gedraaid. Losers van Tame Impala.
1: Ja, dat kan bijna niet anders.
0: Ja, dat kan bijna niet anders. Ja, we moeten het een keertje uit gaan zoeken.
1: Maar ja, eigenlijk wel, ja.
0: Ik vind het echt een geweldige plaat, joh. Dat, sowieso, Tame Impala, fantastische artiest. Als je een keer de kans krijgt om Tame Impala live te zien, zeker doen.
1: Australië, toch? Komt hij vandaan?
0: Hij komt uit Australië. Ja. Klopt. Ja. Hij heeft een eigen, eigen studio, echt in the middle of nowhere. Moet je helemaal off-road
1: Heen
0: gaan. Ja. Cool. Ga ik nog een keertje wat over vertellen.
1: Ja.
0: Goed. We draaien het gesprek van Australië naar ons. Want wij zijn natuurlijk een hele tijd niet op de zender geweest. Bijna een maand afwezig. En dat had eigenlijk allerlei redenen.
1: Ja, daarvoor ook wat minder.
0: Ja, zeker. Het is, ik zit nog steeds in een mentaal heel zware periode. En wij maken vrijwillig hier radio.
1: Ja.
0: Ik ben een paar weken geleden weer mijn baan. Ik had net een nieuwe baan, ben mijn baan weer kwijtgeraakt. Dus ik ben weer op zoek naar een baan. Jij bent toevallig net afgestudeerd.
1: Ja, klopt. Journalistiek afgerond.
0: Ook op zoek naar een baan.
1: Ja, dus heeft iemand iets, laat het ons weten.
0: Ja, precies. Ja. Zoek je twee mensen die goed zijn in media maken, bel ons. dat is niet altijd even makkelijker. Zeker, we zijn allebei rond de 30. Nou, jij bent iets jonger dan ik.
1: Ik ben nog niet...
0: Ik ben tering oud, jij bent super jong.
1: Ik ben tweede helft 20, dat kan wel zeggen. Okay. Ja.
0: Maar goed, wij zitten hier weer beide in hetzelfde schuitje met op zoek gaan naar vacatures. Ja. Zeker, en nou zeker in de media is het in de zomer. Nou, nu is er best wel een goede sportzomer aan de gang, maar er is best wel een droogte.
1: Ja.
0: Hoe ervaar je dat? Hoe wil jij het aanvliegen? Ben je gestrest?
1: Nee. Nee, maar kijk, ik ben net 2 weken afgestudeerd. Dus ik zit ook nog een beetje in dat ik ben vrij. Ik heb vakantie, die modus, zeg maar.
0: Ja.
1: En ik heb ook nog een fijne bijbaan. Dus ik heb wat dat betreft ook niet de noodzaak om heel snel een baan te vinden. Dat is voor jou, denk ik, anders. Je hebt het in het verleden ook wel eens gehad over je huis, je verbouwing, je hypotheek, dat soort dingen. Dus...
0: Als er allemaal dingen bij komen kijken die veel meer druk opleveren, en dan is het wel een ander verhaal.
1: Ja, maar ik vind stoer dat je daarover begint, dat je daarover vertelt.
0: Dank je. Het is ook wel iets wat dagelijks in mijn leven gebeurt. Dus daar kan je ook helemaal zat van zijn om erover te praten, natuurlijk.
1: Dat snap ik,
0: Zeker. Maar ik was wel benieuwd hoe jij dat ervaart. Want eigenlijk, wat mij betreft, zei je net al de sleutel. Ik heb al een bijbaantje. En ik zou heel graag, zeker als je een maker bent, het ligt niet allemaal voor het oprapen. Dus dan is het gewoon, moet je soms best wel lang wachten totdat er een kans komt om weer wel tof te gaan. Waar je ook echt energie van krijgt.
1: Ja, dat is zeker zo. En ik heb nog niet heel veel ervaring met solliciteren wat dat betreft en vacatures afstruinen. Ja,
0: gaan we het ook nog een keer over hebben.
1: Maar wat dat betreft ben ik ook heel dankbaar met dat we hier gewoon op Roulette FM gewoon een mooi programma kunnen maken.
0: Ja, zeker weten.
1: Maar ik denk dat het kan echt een uitdaging zijn voor mensen om een baan te zoeken en een plek te vinden waar op je plek zit.
0: Ja, zeker.
1: Ik ben ook wel benieuwd wat de luisteraar daar ervaringen mee heeft. Hoe zit jij op je plek? Heb jij een fijne baan? Of ben je ook zoekende? Ik ben benieuwd. Misschien dat de mensen daar iets over kunnen.
0: Nou ja, als je tips hebt inderdaad. En solliciteren is nou eenmaal gewoon niet makkelijk. Dus laat even weten als je midden in zo'n proces zit. We praten graag met elkaar. Dit is Fontaine's DC met Favorite.

Dit is Roulette FM met een heerlijke melancholische plaat van een heerlijk melancholische band. Fontaine's DC op Roulette FM met Favorite. En vandaar een andere favorite. Ben jij een clubhanger of ben jij een kroeghanger? Nou, als je het over mezelf hebt, ik ben absoluut een kroeghanger. Heerlijk, man. Echt lekker lallend aan de bar. Pianoman door de speakers op je oren. Nou, je kent het wel, hè? Ik ga jou vertellen waarom het zo heerlijk is om in de kroeg te zitten. En al helemaal een kroeg waar je nou eigenlijk vaak komt en waar je eigenlijk de mensen kent. Heel goed kent. Ik ben regelmatig te vinden in Café Kanaalzicht in Lombok. Tussen Lombok en Oog en Al in Utrecht. Het is een van de oudste kroegen van Utrecht. Bestaat al sinds 1905. En het personeel werkt daar ook echt al heel erg lang. Dus goede service, loyaliteit, echt, dat zijn ook twee dingen waar ik enorm van hou. En waar ik misschien nog wel het meest van hou, is dat je ook echt een band opbouwt met mensen, nou, die jouw biertje of je wijntje of whatever, of je jenevertje inschenken. En zo goed zelfs dat ik een paar weken geleden bij mijn biertje een briefje kreeg met daarop een muzikale tip van mijn favoriete barman van Kanaalzicht. En dat is Ron. En hij wees me erop, deze staat niet op Spotify en is ras echt Utrechts. Nou, daar kan ik niet laten liggen natuurlijk. Dus dat ga je dus nu wel op Roulette FM horen. Ik wist niet dat je gehoord werd van de plebs.

0: regionieuws.
1: De Voorveldse polder kan verder ontwikkeld worden als natuurgebied. De Biltse gemeenteraad heeft de plannen voor natuurontwikkeling goedgekeurd. Het gebied tussen de Biltse Rading, Park Arenberg en de Utrechtse Weg heeft nu nog een agrarische functie. Door de nieuwe afspraken kan dit deel van de Voorveldse polder worden ingericht als natuur. Ook is er aandacht voor het behoud en herstel van cultuurhistorische elementen zoals het centenlaantje. In het plan is ruimte voor de aanleg van een voedselbos. Daarvoor is nog wel aanvullend bodemonderzoek nodig. Volgens de gemeente draagt de natuurontwikkeling bij aan de versterking van de groene ruimte rond de Bilt. Wijk bij Duurstede heeft een nieuwe coalitie. Samenwerkt Oprechte Burgerbelangen en VVD vormen met burgemeester Petra Doornenbal voor de komende 4 jaar het college. Het coalitieakkoord is vrijdagmiddag ondertekend in aanwezigheid van de 3 kandidaat-wethouders Freddy Scherpenzeel, Wil Kosterman en Marco Mut. Zij zullen over 2 weken worden beëdigd. De nieuwe coalitie moet de komende periode de rust in de wijkse politiek terugbrengen. Na het vertrek van wethouders en 3 burgemeesters in korte tijd staat de gemeente er niet al te best op. Daarnaast was het de laatste weken onrustig rondom de inmiddels gestarte noodopvang voor asielzoekers in sporthal Mariënhoeve. De politie heeft zaterdag ruim 270 demonstranten aangehouden omdat zij een poging deden om de A12 bij Utrecht te blokkeren. Activisten van Extinction Rebellion en Utrecht for Palestine wilden de A12 bij Utrecht blokkeren. Het betreden van een snelweg is strafbaar en bovendien levensgevaarlijk voor actievoerders en weggebruikers. Burgemeester Dijksma wees daarom een alternatieve demonstratielocatie aan, overigens zonder succes. De politie onderzoekt nu met behulp van camerabeelden wie bijgedragen heeft aan het blokkeren van de weg en het in gevaar brengen van de veiligheid van het verkeer.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

geweldige plaat om de late avond mee te starten. Over de moeizame relatie tussen zijn vader en hemzelf. Spit of You van Sam Fender. Hou jij een beetje van indie muziek? Nou, luister dan nu even heel goed, want ik heb nieuw Nederlands talent voor je klaarstaan. En daar wil ik je heel graag aan voorstellen. Ik kan ze een beetje omschrijven als, lieve indie muziek wel een beetje. Lekkere, lome, laid-back liedjes over het leven. Wat trouwens overigens alles behalve zorgeloos kan zijn, daar hebben we het net over gehad. Maar met een heel zorgeloze toon. Denk een beetje aan de Cooks. Denk een beetje aan die early zeros tijd. Blijkbaar dat het toen nog zorgeloos was, kan ik me niet voorstellen trouwens, maar... juist die stijl, die geeft toch echt wel een beetje geeft je een zorgeloos gevoel over iets wat nou misschien best wel zwaar kan zijn. En dat heb je soms best wel eens nodig, toch? Een beetje verlichting op je warme zomeravond. Zak maar lekker weg in je stoel, in je achtertuin, want dit is muziek uit onze hoofdstad Amsterdam. Aangenaam, dit is Stardog met Wish You Would.

0: even terug naar de tijd dat... Lionel Messi en Cristiano Ronaldo hadden net hun debuut gemaakt. En toen hoorde je dit op de radio. En nu hoor je het nog steeds, 21 jaar later. Cup! Je hoorde Wicked Soul op de maandagavond hier op Roulette FM. Ja, het is maandag en maandag is gitaardag. Gitaar maandag. Ik ga je op de maandagavond meenemen in de wonderlijke wereld van het allermooiste muziekinstrument wat er bestaat. De gitaar. Vorige keer besprak ik met je hoe rockmuziek tot stand komt door middel van een voetpedaal, een sustain distortion pedal. En vandaag gaan we echt totaal de andere kant op. Want waarom klinkt funkmuziek nou zo ongelooflijk funky? En heeft het dan ook niet dat scheurende geluid nodig? Nou, het antwoord ligt hem in hoe je het instrument, de gitaar, bespeelt. En wat voor ritme je ermee maakt. Minder melodisch, meer ritme. Funkgitaar spelen is namelijk echt, echt heel erg moeilijk. Je moet echt heel strak spelen, heel lichtvoetig. Dus je moet heel soepel in je motoriek zijn. En ja, je moet ook zorgen dat het gewoon lucht heeft, dat het ademt, dat het soepel klinkt. En nou ja, wie kan dat nou beter demonstreren dan Mr. Funk, de funkkoning himself, Mr. Nile Rodgers van de band Chic.
1: We take the basic harmony. And then I come up with a part.

ontstaan in de jaren 70, maar totaal nieuw leven ingeblazen. Door deze geweldige plaat van Nile Rodgers himself, maar samen met Pharrell Williams en Daft Punk. Dit is Get Lucky op Roulette FM. Like the...

0: zijn weer helemaal terug. We stonden afgelopen weekend op Down the Rabbit Hole. Dit was intro van The XX. En het outro van maandagavond. Want aangeschoven in de studio is Robert Jan van der Velde. Of zoals Joost wel eens zegt, Robert Jans van der Velde.
1: Jans?
0: Robert Jans van
2: der Velde. Ja, Jans, ja.
1: Oh, echt?
0: Ik denk ja, dat je echt een Jansbak was in je vroegere jaren.
1: Zeker, maar... absoluut.
2: Ja, dat komt door een huisgenoot, die heette ook Robert. Ja. En altijd als we uitgingen met hem, dan weet je hoe het ging met hem.
0: Dus, ik kreeg ook wel bij die zeker zo.
1: Ja,
0: zo'n lekkere blik.
1: Ja, natuurlijk.
0: Goed, hoe is het, jongen? Lang niet gezien.
1: Nee, eens gelijk. Ja, het is hartstikke goed. Ja,
0: mooi zo.
1: Niks te klagen. En jij dan?
0: Ja, nou ja.
1: Of jullie dan?
0: Stuiterend
1: van de bijna gezien.
2: We zijn er weer.
0: Ja, we zijn er weer. Stuiterend van de linkerkant van de vangrail naar de rechterkant van de vangrail. Maar we rijden weer. Een soort van.
1: Als het maar stabiel is.
0: Als het maar stabiel is, precies. Hé, wat ga je zo doen? Dat wilde jij net niet vertellen. Dus ik ben nu echt heel erg benieuwd.
1: Nou ja, kijk jongens. Het thema voor het komende uur heeft te maken met een nieuwsonderwerp. Waar eigenlijk onze hele dag over ging. Of de hele dag over ging. En wat denken jullie dat is?
2: Besluit van de FIFA.
1: Ja. Precies.
0: Ah, ja. Zo.
1: Ja.
2: Dat was een taai.
1: Dat was een taai.
0: Ja. Professioneel van weggekeken de hele tijd. Omdat ik het er zo ver. Zo,
1: hoe vond je die?
2: Iedereen was er verbolgen over. Maar ik ben heel benieuwd wat voor nummers je daarbij verzint dan.
1: Ja. Ja, nou
2: dat gaan we zo horen.
1: Ja, dat ga je inderdaad zo horen.
0: Alleen maar Johnny's en Donald's, denk ik.
1: Zo is het.
0: Nee, goed. Lachen. Leuk zijn, ja. Maar waar moeten wij. Kijk, een klein tipje van. Waar moeten we dan aan denken?
1: Nou ja, rode kaartplaten.
0: Rode kaart platen.
1: Ja, want het draait om de rode kaart, jongens.
0: Oh, wat goed. Ja, dat is zeker waar. Ja. Dat is absoluut waar. Nou, ik ga nog even iets heel relaxed draaien dan voor je.
1: Goed idee. Goed.
0: Young Gun Silver Fox. Dank jullie wel voor het luisteren allemaal. Dit was voor de eerste keer een hele lange tijd weer eens op een van de mooiste zenders van Nederland. Roulette FM. Smaakt naar meer. Veel plezier bij Robert-Jan van der Velde, zo Club Roulette. Dankjewel. Joost, dankjewel voor je aanwezigheid weer.
2: Fijne
0: en ik
2: avond.
0: Wens jou een hele fijne avond.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
8: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
9: In de buurt. Roulette FM.
10: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten de pan uitreizen. Asielminister Van den Brink stelt 10 gemeenten onder toezicht omdat ze zich niet aan de spreidingswet houden. Het zijn Aalten, Achtkarspelen, Bergen in Limburg, Beverwijk, Gemert, Bakel, Overbetuwe, Sluis, Valkenswaard, Voerendaal en Westland. Van den Brink wil hen dwingen een plek voor een AZC aan te wijzen en anders doet hij dat zelf. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom doorheen liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Schrijver Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. Ze krijgt die oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om in geserreerde taal scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en Jij zegt het. Aan de Constantijn Huygensprijs is een bedrag van 12.000 euro verbonden. De uitreiking is in januari. Het weer, vannacht opklaringen en 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en vooral in het noorden ook wolkenvelden. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Vanuit de beeld is dit
13: Roulette FM.
12: Met nu Club Roulette. Robert-Jan van der Velden.

Een hele goede avond, de tweede helft van je maandagavond en het einde van het begin van je week. Club Roulette hier met Robert-Jan tot 10 bij hem. Ik hoop dat je een lekker weekend hebt gehad. Fijn dat je weer bent aangeschoven in de leukste club van Nederland, Club Roulette. En in dit uur hoor je iedere week liedjes in een bepaald thema. Ja, en eigenlijk kan het thema van het uur maar uit één ding bestaan. Het is niet het begin van de Tour de France. Het gaat ook niet over de zoveelste crash van Max Verstappen. Ook niet over de bosbranden in Frankrijk. Niet over de NAVO-top en ook zeker niet over Wimbledon. Nou ja, zeker niet. Hartstikke leuk. Nee, vandaag draait het de hele dag maar om één ding. De rode kaart. Ja, de rode kaart van Valerin Balogun van de VS. Hij kreeg een rode kaart in de wedstrijd de USA tegen Bosnië-Herzegovina. En de FIFA heeft zijn automatische schorsing naar een rode kaart onverwacht opgeheven. Nou, je hebt het vast wel meegekregen. En waardoor hij toch vannacht tegen de Belgen, onze zuidenburen, toch maar gaan uitkomen in de achtste finale. Dat gaat om 2 uur allemaal plaatsvinden. En vandaag kwam weer dan naar buiten dat Donald Trump daar toch een telefoontje aan had gewaagd. Om te zeggen, ja, dit kan zo niet langer. Mijn spelers moeten gewoon spelen. En het maakt me gewoon niet uit hoe je het regelt, Infantino. Ga het even fixen. Nou ja, dat is wat er uiteindelijk is gebeurd. Althans, daar lijkt het op. Want onze vriend Infantino, de grote baas van de FIFA, heeft gezegd, ja, dit is allemaal onafhankelijk gebeurd. Ik heb hier niks mee te maken. Ja, natuurlijk. Hoef het jezelf dat het gaat. Nou ja, het stinkt aan alle kanten. Anyways, maakt ook niet zoveel uit. Dit heeft wel een heel leuk thema opgeleverd voor dit uur. Want het komende uur draai ik dus liedjes die te maken hebben met een rode kaart. Dus het kan rood zijn, kan kaart zijn, overtredingen zijn. Laat het maar weten. Heb je suggesties? Ga dan even naar roulettefm.nl. Daar vind je het mailadres. Want de WhatsApp ligt er even uit, ben ik bang. Dus mail vooral eventjes. info@roulettefm.nl. En kan je het nou niet vinden, ga dan even naar de site roulettefm.nl. En suggesties zijn van harte welkom. Plaatjes die dus te maken hebben met de rode kaart. Ja, en de eerste die ik draaide die daarmee te maken heeft was Finesse. Dat is het liedje zoals het heet. En Bruno Mars deed dat samen met Cardi B. Card, heb je hem? Ja, dat mag dus ook. En over kaarten gesproken, we blijven even in het kaartenthema. Namelijk met de Cardigans. Jawel hoor,

0: Ook dit soort liedjes mogen dus. Ja, het is misschien wat ver gezocht. Het gaat over de rode kaart in dit thema. Het thema van dit uur. Liedjes die draaien om de rode kaart. Dus ook de Cardigans.
1: Jawel hoor. Suggesties zijn welkom. Carnival is dat. Misschien wel een van de leukste van de Cardigans, als je het mij vraagt.
0: Dit is Roulette FM. Hallo, met wie spreek ik?
2: Ja, Robert, ja, goedenavond, met Alex Stap.
0: Dat ben je toch niet, hè? Alex, ben je daar, jongen?
2: Ik ben daar.
0: Nou, nah, lekker man. Hoe is het? Hoe is het?
2: Ik zit naar je programma te laten.
0: Nou ja, ik zou niet weten hoe je beter je maandagavond moet besteden dan dit.
2: Zeker niet, nee. Dus klopt. Maar over die rode kaartje heb je wel gelijk, hoor.
0: Ja, is niet normaal, toch?
2: Nee, zeker niet, nee. Dus ja, en ik ben sinds zaterdag een beetje voor Marokko, hè?
0: Ben je voor Marokko? Ben je ook aan het toeteren dan?
2: Ja, ik ben zaterdag met jongens meegegaan in de auto, gingen we toeteren.
0: Ah, ja. Lekker man.
2: Anders heb ik het niet gehad, wat gezellig zaterdag, hoor.
0: Oh, wat lachen zeg. Dus jij bent nu helemaal, zit je ook met een Marokkaans shirt aan nu?
2: Nee, met een Polish shirt van Kappa. Dus.
0: Ah, oké. Okay. Nee, ja, ik dacht even. Maar je steunt dus nu de Marokkanen, je bent nu helemaal voor Marokko?
2: Ja, ik ben helemaal voor Marokko. Ik ken die jongens het ook gaaf een beetje en ik heb een goede baan mee, dus ja.
0: Nou ja, gelijk heb je ook. Maar ben je ook naar Den Haag gegaan? Heb je de Schilderswijk nog op stelte gezet? Of valt het mee?
2: Nee, zeker niet, Robert. Ja, maar dat was wel ergens afgelopen zaterdag.
0: Dat is toch niet normaal.
2: In Den Haag, Amsterdam en Rotterdam en Utrecht.
0: Ja, overal. Het is niet te geloven. Overal, ja, je denkt, je hebt wat te vieren en ze slopen je stad. Dat ik denk, ja, nou goed, ja, zo kan je het ook doen natuurlijk. Moet je zelf weten.
2: Dan moet je
0: het
2: gewoon gezellig vieren. Dan moet je het er ook niet gaan rellen.
0: Nee, ja, ik weet het.
2: Ja, goed.
0: Maar Alex, hoe heb jij de uitschakeling ervaren? Dat is natuurlijk een ramp, was dat, hè?
2: Ja, vorige week dinsdag op het Jaan tegen, ja, ook tegen Marokko.
0: Ja, Marokko. Toen was je toch niet van Marokko, hè? Of ben je toen meteen in de auto gestapt toen ze eruit lagen?
2: Nee, op de fiets natuurlijk. maar die penalties, Robert Jaan, ja, dat was wel jammer.
0: Hoe is het mogelijk,
2: Marokko, Nederland. Hoe is het mogelijk? Nederland eruit leggen.
0: Waarom kunnen wij dat niet, Alex?
2: Nee, dat snap ik ook niet, Robert Jaan. Ik denk dat ze toch maar moeten testen penalties.
0: Ja, dat is niet te geloven. Maar. Dit kan je gewoon trainen. Maar goed. Anyways, laten we het er niet over hebben, want we hebben de pijn eindelijk een beetje verwerkt. Jij hebt in ieder geval besloten om voor Marokko te zijn. Gaan ze ver komen, denk je? Want ze komen waarschijnlijk Frankrijk tegen. Nee, sterker nog, ze komen Frankrijk tegen.
2: Ja, als van donderdag 10 uur Marokko, Frankrijk. Ja, ik weet het niet, zo moeilijk, joh.
0: Heftig, hè?
2: Ja, nou, goed. Ik ben benieuwd wat ze gaan doen.
0: Ik ook. Nou, we gaan het meemaken. Maar niet toeteren, hè? Ik word er scheidziek van.
2: Ja, is goed.
0: Jongen, ja, ik vind het allemaal leuk, hoor, maar het getoeter en die stadslopen doet even niet.
2: Nee, precies. Ja, gelijk.
0: Hey Alex, thema is dus de rode kaart. Heb je nog een liedje die je wilt horen?
2: Ja, ik heb een liedje, natuurlijk, ik heb het thema rode kaart natuurlijk. Ik wou graag een lekkere danceplaat.
0: Nee joh,
2: lekker horen.
0: Dat meen je niet.
2: Ja, je draait goede dancemuziek op roulette, moet ik zeggen.
0: Dance trekken, ja. Ik wist dat je een keer zou komen, dus ik heb me wat meegenomen van Chesto. Dacht je daarvan?
2: Dat is ook goed.
0: Gaan we doen, jongen.
2: Ja.
0: Dit is Red Lights.

speciaal voor vriend van de show, Alex, die altijd een danstrikje wil horen rond dit uur. Want dan loopt hij door Utrecht heen en op een danstrikje kan hij lekker wandelen. Red Lights hoorde je van Chesto. Gaan we van de Red Lights van Chesto naar de Red Light Spells Danger van Billy Ocean.

gaat over een man die volop van zijn vrijheid geniet. En dan er ineens achter komt: shit, ik ben verliefd. Ik heb geen controle meer over mijn gevoelens. Red Light Spells Danger. Van Billy Ocean hier bij Roulette FM, waar dit hele uur in het teken staat. In ieder geval de muziek dan, van een thema. En het thema van dit uur is de rode kaart. Ja, daar ging het de hele dag natuurlijk over. Heb je liedjes die te maken hebben met een rode kaart? Ga dan naar roulettefm.nl, geef het door. Dit is Ruby van de Kaiser Chiefs.

is een diep rode kleur. De naam komt van de edelsteen robijn, die bekend staat om zijn rijke, intense rode tint. En daarom zeer passend bij het thema van dit uur. Dat gaat over de rode kaart. Dus hier zat rood in. En ik heb ook al iets gedraaid wat met kaarten te maken heeft. Namelijk Cardi B en de Cardigans. Dus heb je suggesties, ga dan even naar roulettefm.nl. Stuur me een mailtje, vind ik leuk. Dan kan ik een suggestie draaien die je hebt. Deze hoef je niet meer aan te vragen. Dit is natuurlijk Prince met Little Red Corvette. Liedje

0: ZFM regionieuws.
1: Het COA heeft het gemeentebestuur van De Bilt officieel gevraagd om mee te werken aan een noodopvang voor vluchtelingen op het berg- en bosterrein. In het pand aan de professor Bronkhorstlaan in Bilthoven wil het COA op korte termijn 100 vluchtelingen opvangen. Omwonenden zien een AZC van die omvang niet zitten. Zij lieten eerder dit jaar een veiligheidsonderzoek uitvoeren. De gemeente noemde het rapport onzorgvuldig en onvolledig. Inmiddels is de gemeente een participatietraject gestart waarin omwonenden en andere belanghebbenden hun zegje kunnen doen. Het gemeentebestuur zegt binnenkort in gesprek te gaan met het COA. De gemeenteraad moet daarna nog een officieel besluit over de opvang nemen. Eduardo Verwij uit groep 6 van basisschool De Beurthonk is gekozen als nieuwe kinderburgemeester van Bunnik. Tijdens de les is hij verrast door burgemeester Ruud van Bennekom, die ook voor de hele klas taart had meegenomen. De jury heeft allerlei filmpjes bekeken die zijn ingestuurd door kinderen die kinderburgemeester wilden worden. Uiteindelijk is Eduardo uit Odijk gekozen omdat de ideeën die hij heeft belangrijk zijn voor alle kinderen. Eduardo wil mensen die zich een beetje buitengesloten voelen laten weten dat ze er ook bij horen. Burgemeester van Bennekom roemde niet alleen zijn speerpunten. Eduardo zal ook alle ideeën van de vorige kinderburgemeesters meenemen. Vertegenwoordigers van de Stichting Donorfiets hebben vrijdag kleurrijke kinderfietsen overgedragen aan het AZC Zeist. Die middag zijn ook meteen de eerste rondjes op de fietsen gemaakt. De kinderfietsen zijn de afgelopen periode ingezameld en opgeknapt door de stichting. De kinderen in het AZC kunnen nu wennen aan deze typische Nederlandse manier van voortbewegen. De stichting Donorfiets is actief in Oudewater en Zeist. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt knappen de fietsen op voor mensen met een inkomen onder het minimum.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

Yes, in de gezelligste club en de warmste club inmiddels van Nederland. Club Roulette, waar je naar luistert hier op Roulette FM. Robert-Jan, tot 10 bij je. Hallo. Hele uur staat in het teken van een bepaald thema. En dat thema heeft alles te maken met het nieuws over de rode kaart die wel en uiteindelijk niet gegeven werd. Het gaat om de rode kaart van Valerin Balogun van de Verenigde Staten. Die kreeg hij in de wedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina. Ja, trapte toch iemand zijn Achillespees aan gort. Maar ja, logisch dat je daar rood voor kreeg. Is gisteren teruggedraaid door de FIFA. En vandaag werd bekend dat ook Donald Trump daar nog een belletje aan had gewaagd. Dus die heeft het toch maar mooi voor elkaar. Vannacht speelt België dan tegen de Verenigde Staten. En daar mag onze vriend Balogun gewoon bij aansluiten. En ja, dat is toch een beetje een dubieus verhaal. Dus daar gaat het nieuws de hele dag al over. Hele uur draai ik dan liedjes die te maken hebben met rood of met kaart. En dan hoor ik je denken, What Lovers Do van Maroon 5. Wat zit dat voor, welk spectrum van rood heb ik te maken? Nou, ja, het is misschien een beetje ver gezocht. Maar ze hebben een album uitgebracht, dat heet Red Pill Blues. Dus ik dacht, nou, zover mag ik ook wel eventjes zoeken. Red Pill Blues dus, van Maroon 5. Ik draai ook heel graag jouw suggesties. Je kan naar roulettefm.nl, daar zie je de bekende contactmogelijkheden, zowel via de mail als via de app. Doe het even via de mail, want de app is naar de haaien. Wordt zo snel mogelijk weer gemaakt, maar dat komt dus even allemaal niet binnen, dus dat kan ik niet lezen. Je kan ook nog bellen, telefoonnummer staat er ook, ik zie de telefoon wel overgaan en dan gezellig, dan kom je even je liedje aanvragen. Ja, en dat heeft ook iemand anders gedaan en niet zomaar iemand, dat is Marieke hier uit De Beeld wel te verstaan. Die kwam ook met een hele goede en goed vergezochte suggestie, namelijk Otis Redding. Ja, Red, heb je hem? En een van mijn favorietjes, ik mocht er eentje zelf uitkiezen, dat is dan toch echt wel deze. Dus Marieke, deze is voor jou. Dank je.

Ach, wat heerlijk. Otis Redding, Love Man, hier bij Roulette FM. Aangedragen door Marieke in het kader van het thema Rode Kaart. Jawel, Redding. Daar was die.

Ja, en die had het ook weer ergens vandaan gejat. Althans, een klein beetje dan. Ze hebben zich laten inspireren in de groove van Billie Jean. Dus dat moet je maar eens een keer opzetten. I Can Go For That van Daryl en John Oates, het origineel. Van Sunrise en Simply Red. Ik denk, ja, leuk. Dat is een cover. Dat heeft te maken met het thema Rode Kaart. Namelijk Simply Red. En daar hebben we ook nog wel een bandnaam van. Die ook die kleur in de naam draagt. Dat zijn de Red Hot Chili Peppers. Ze hebben ook een hele vette cover uitgebracht. Origineel van Stevie Wonder. Dit is Higher Ground bij Roulette FM.

Ah, lekker. Yes. Ja, zet daar maar neer. Heerlijk. Red Hot Chili Peppers, Higher Ground. Origineel van Stevie Wonder, maar oh mijn god, wat een energie. Heerlijk. Tijd om even lekker bij te komen. Ja, het is toch alweer wel laat op de avond aan het worden, dus even relax. Dat kan echt heel goed met deze band. Dit is The War on Drugs. En dan kun je even lekker bij wegdromen. Met Red Eyes.

Heerlijk om bij weg te dromen. The War on Drugs en Red Eyes stonden 3 dagen geleden nog op Rock Werchter. Groot festival bij onze zuidenburen in België. Laat maar zeggen, het Lowlands van België. En daar deden ze bij de ene recensent het fantastisch. En de andere recensent zei, ja, dit was wel een heel plichtmatig showtje. Het leek erop alsof ze blij waren dat ze ermee mee klaar waren. Dus wisselende reacties. The War on Drugs, ik vind het altijd heerlijk om te draaien. En zeker om te horen, Red Eyes past helemaal in het thema. Rode kaart. Heb je een suggestie dat daarmee te maken heeft? Ga naar roulettefm.nl. Daar vind je de contactgegevens. En stuur dan vooral even een mailtje, want dan kan ik jouw liedje draaien. Ander liedje dat ik ga draaien. Ja, we gaan even enorm de blues in, jongens. En dat kan zeker met Jimi Hendrix. Hij heeft nog nooit zo bluesy geklonken als op deze track. Maar het past precies in het thema. Het heet namelijk Red House. Club Roulette.

die erachter komt bij thuis komt dat zijn sleutel niet meer past. En dan beseft, hé, misschien is de relatie wel over. En dan op het einde, nou ja goed, als zij niet meer wil. Misschien de zus dan nog wel. Dus dat is de Red House van Jimi Hendrix hier bij Roulette FM. Met nog één trekje te gaan. Ja, de laatste trek is toch altijd even eentje waar je mee even heel relaxed tot jezelf kan komen. Zodat je heel chill straks je nacht in gaat. En Roulette FM gewoon lekker aan kan laten staan. Past het bij het thema met rood. The Lady in Red, Chris de Burgh.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. En toen er tussen 2005 en 2008 vragen kwamen over de kwestie, hebben de ministers Bot en Donner de Tweede Kamer daarover onjuist en onvolledig geïnformeerd. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Ze kwamen er onder meer achter dat het bedrijf KBS Holland doorging met de levering van een stof die nodig is voor de productie van zenuwgassen, nadat de VS alle NAVO-landen had opgeroepen daarmee te stoppen. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten de pan uitreizen. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek, dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom door het net liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Op dat moment was dat een juiste beslissing, zegt Enexis, maar achteraf gezien was het niet nodig geweest. Het weer, vannacht opklaringen, maar in het noorden bewolking. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden, vooral in het noorden. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Vanuit de Bilt is dit
10: Roulette FM.
9: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
2: Altijd in de buurt. Roulette FM.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Canada heeft een Duits bedrijf uitgekozen voor de bouw van 12 onderzeeërs. De aanschaf gaat over een bedrag van meer dan 10 miljard euro. De Canadese premier noemt de aanbesteding de grootste in de Canadese geschiedenis op militair gebied. De diesel-elektrische onderzeeërs kunnen langdurig onder het ijs opereren. Ze zullen door Canada dan ook gebruikt worden om de invloed in het Noordpoolgebied te vergroten. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet de chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Toen er later vragen over kwamen, heeft de regering de Tweede Kamer onjuist en onvolledig geïnformeerd, stelt het platform. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De erfbelasting staat vaak ter discussie en de meningen erover zijn verdeeld. De meeste Nederlanders vinden wel dat grotere erfenissen zwaarder belast moeten worden dan kleinere. Zo'n 12% wil dat de belasting wordt afgeschaft. Tussen 2013 en 2022 is het totaalbedrag dat jaarlijks wordt nagelaten met ongeveer 10 miljard euro gestegen. En de verwachting is dat de omvang van erfenissen verder zal toenemen. Spanje is op het WK voetbal doorgedrongen tot de kwartfinales. De Spanjaarden wonnen in Dallas met 1-0 van Portugal. Invaller Mikel Merino maakte in de 90ste minuut het winnende doelpunt. In de kwartfinale speelt Spanje tegen de winnaar van het duel tussen de VS en België. Die ploegen spelen later vannacht tegen elkaar. Het weer in het noorden bewolkt en het koelt vannacht af tot een graad of 17. Komende dag dan geregeld zon, maar in het noorden ook kans op een bui. En het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bilt is dit
2: Roulette FM.
0: Straks opstaan en gaan. Nu tot 7 uur nachtmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. En toen er tussen 2005 en 2008 vragen kwamen over de kwestie, hebben ministers Bot en Donner van de Tweede Kamer daarover onjuist en onvolledig geïnformeerd. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Ze kwamen er onder meer achter dat het bedrijf KBS Holland doorging met de levering van een stof die nodig is voor de productie van zenuwgassen, nadat de VS alle NAVO-landen had opgeroepen daarmee te stoppen. Canada heeft een Duits bedrijf uitgekozen voor de bouw van 12 onderzeeërs. De aanschaf gaat over een bedrag van meer dan 10 miljard euro. De Canadese premier noemt de aanbesteding de grootste in de Canadese geschiedenis op militair gebied. De diesel-elektrische onderzeeërs kunnen langdurig onder het ijs opereren. Ze zullen door Canada worden gebruikt om de invloed in het Noordpoolgebied te vergroten.